0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LHBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda, Here in My Arms. I'm

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Medusa and Rani, Silence.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Ronald. En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Meldt geen vertragingen, wel heel veel controles op snelheid. Dus je doet er goed aan om de Flitsmeister-app deze ochtend te openen tijdens het rijden. Nee, niet te openen tijdens het rijden. Te openen voordat je gaat rijden. Toch even rectificeren. Maar geen vertragingen, dus dat is goed nieuws. Jugal en Solto komen eraan en ook Nicky Romero en Avicii.

0: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
4: Profiteer nu van de seizoensopruiming. Bij Robert Knops in Geleen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
8: Een hele goede morgen. Zometeen Armin van Buuren, Sharon van Adel in en Out of Love. De nieuwste Lucas en Steve komt eraan. Shakira met Burna Boy, Avicii na Jugal & Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, het is 6 minuten over 6, woensdagochtend 26 augustus. Ik hoop dat je goed gaat, een mooie dag tegemoet gaat. Ik denk dat het een goede dag is. Ja, ik zie het op de voorpagina van de Telegraaf staan. Als het goed is, geen demonstranten op de snelweg deze ochtend. Want er zijn nieuwe afspraken gemaakt over protesteren op de snelweg. Of burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie, de verantwoordelijke minister hebben afgesproken dat er strafrechtelijk wordt opgetreden als demonstranten een snelweg of spoor betreden. Ik ben daar wel blij mee. De afspraak geldt voor iedereen, dus niet alleen voor boeren, maar het geldt ook voor klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Geldt ook voor Stichting Make-A-Wish. Geldt ook voor Stichting Birdhouses voor Antarctica. Niemand mag een snelweg blokkeren. En daar wordt strafrechtelijk tegen opgetreden. En ik denk dat dat goed nieuws is, dat we dat met elkaar afspreken. Wat mij betreft breek je het Binnenhof af, dat maakt me echt niks uit. Of het Malieveld, het dorpsplein van Veenendaal. Ik woon daar niet, breek maar af. Maar als ik over de A12 rij, dan wil ik gewoon door. En ik ben solidair met iedereen. Ik sta erachter. Maar een snelweg blokkeren, dat hoeft van mij dan weer niet. En daar wordt vanaf nu, als het goed is, als de overheid de afspraken nakomt, strafrechtelijk tegen opgetreden. En een hele goedemorgen, Slam. Vanmorgen is in het zuiden kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag zon en af en toe regen. Dit is Slam. Het wordt 23 tot 26.

Sharon en Adel. Armin van Buuren in en Out of Love. Zijn huis in de pauzetopper. Een track die normaal gesproken veelvoudig is. 12 en 2 wordt. Ik kijk in mijn glazen bol. Deze ochtend een lichte spits. Het gaat meevallen op de Nederlandse wegen. Vakantie is nog steeds bezig in het midden van Nederland. Maar woensdag is traditiegetrouw een rustige dag op de snelweg. Dus het moet goed komen als je met de auto op pad gaat. Een hele goede morgen. Dit is even nieuw. De overheid komt met een soort afsprakenkaart voor ouders en kinderen, pubers, over smartphonegebruik. En daarop kun je samen als ouder met je kind afspreken wanneer mag je op je telefoon, wat mag je online delen en hoeveel schermtijd krijg je. Dat is volgens de overheid nodig, want de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar krijgt wel eens beelden te zien waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit onderzoek. En vaak wordt dat niet verteld thuis. Dus een kind is bang of verdrietig door iets wat hij op zijn telefoon gezien heeft en niemand weet het. En dat social media niet goed voor je is, dat weten we natuurlijk ook al lang. Dat er via apps als Snapchat enorm gecyberpest wordt, is ook niet nieuw. En dat pedofielen online met kids proberen te chatten via bijvoorbeeld Roblox, Snapchat of Discord is inmiddels ook allemaal geen nieuws meer. En het gebeurt allemaal buiten het zicht van de ouder om. Dus dat er iets gereguleerd moet worden op telefoongebruik, dat lijkt me wel duidelijk. Maar hoe doe je dat als ouder? Hoe start je zo'n gesprek en welke afspraken maak je? Daar heeft de overheid nu deze afsprakenkaart voor gelanceerd. Gaat dat werken? Nou, geen idee. Maar uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de ondervraagde pubers het prima vindt als ouders regels maken over smartphones. Dus als ze gereguleerd worden op het gebied van smartphones. En daarom kan dat dus met deze speciale afsprakenkaart. Hij staat op de website van de Rijksoverheid. Je moet hem eigenlijk gewoon eens een keer opzoeken, bekijken, bespreken. Er staat bijvoorbeeld op hoeveel minuten je op de telefoon mag, op welke website je mag bezoeken, welke website je niet mag bezoeken, wat je met die telefoon wel en niet mag doen. En dat staat dan op een A4'tje dat je moet uitprinten en met pen en papier moet invullen. Gemiste kans. Ik vind dit had een app moeten zijn. En weten kinderen deze dagen überhaupt nog wat een A4'tje is? Ik vraag hem af. Wiz DMC, Beez & Honey komen eraan. Show Me Love. En dit zijn Lucas en Steve met hun nieuwste All I Know by Slam.

0: van 25. Who is the MC? Bees and Honey. Show me love bij Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. Zo kom je erachter of jij vroegtijdig komt te overlijden. Ja, dat is even andere koek deze vroege ochtend. Maar met deze simpele test weet je of iemand vroegtijdig komt te overlijden. En je kan het binnenkort ook zelf bij mensen detecteren. Blijkt uit onderzoek. Hoe, wie, wat, waar. Je hoort het zometeen. Ook muziek komt eraan van De Bausa, Alesso en One Republic en ook Shanna Paul. Zometeen.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die 2

0: loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: De keukencampioendivisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner keukencampioendivisie.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we al.
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
31: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
0: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 6:58. Het weerbericht van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vandaag 23 tot 26 graden. Dan de wegen af met flitsmarsen met één noemenswaardige vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel. 1 minuut of 10, 2 kilometer file. En verder rustig op de weg. Geen enkele vertraging nog gemeld. Wel een aantal controles op snelheid, maar staan er iets te veel nu allemaal op te noemen. Dus die check je zelf in de Flitsmaster-app. Het laatste nieuws, Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey.
2: Grote kans dat snelwegen vaker dicht moeten omdat portalen niet meer veilig zijn en onderhoud nodig hebben. De Telegraaf schrijft dat. Portalen zijn de stalen constructies waar een matrixborden hangen. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden afgelopen weekend met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. En Dolly Parton wordt in kleine kring begraven naast haar man. Alleen haar familie is erbij. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Dolly leed kort aan kanker, maar welke vorm heeft haar familie niet bekendgemaakt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel, Ronald. Dat nieuws over Feyenoord doet me echt denken aan vroeger, de middelbare school. Dat dan één iemand een propje had gegooid of een melding afging op de telefoon. En dat de docent dan zei, iedereen blijft zitten totdat de persoon die dit gedaan heeft zich meldt. En dan werd je onder druk van de klas, ging iedereen je aankijken. En dan moest je toch uiteindelijk zeggen dat jij inderdaad dat propje gegooid had. Mooie tijden waren dat wel. Hoe kom je erachter of je vroegtijdig komt te overlijden? Het antwoord van de wetenschap zometeen na de bouwsaam.

Raccoon zong er ooit een liedje over. De Oceaan. En dit was The Ocean van Mike Perry en Shy Martin. Bij Slam. Het is 6:55 exact. En de wetenschap heeft onderzoek gedaan. En ze kunnen dit nu meer met zekerheid zeggen. Je handdruk blijkt volgens onderzoek iets te kunnen zeggen over je algehele gezondheid. Want grote studies laten zien dat mensen met een zwakkere knijpkracht gemiddeld een hoger risico hebben om vroeg te overlijden. En als zich is dat ook niet heel gek als je erover nadenkt. Bij elke 5 kilo minder knijpkracht lag dat risico op vroegtijdig overlijden in een grote studie zo'n 16% hoger. En dat komt waarschijnlijk omdat je grijpkracht iets zegt over je totale spierkracht en je conditie. Het is dus niet zo dat een slappe handdruk automatisch betekent dat je eerder doodgaat. Maar het kan wel een signaal zijn dat je lichaam minder sterk is. Dus dat betekent slappe handjes. Mensen die je een slap handje geven bij het voorstellen. Zouden volgens dit onderzoek mogelijk een hogere kans hebben op vroegtijdig overlijden. Je hoort het als allereerste bij Slam. Je kunt dit op 2 manieren zelf testen hoe het bij jou gesteld staat. Je kan een handje geven en zelf even aanvoelen. Je kan onder andere de hangtest doen. Dus even zelf aan een stevige optrekstang hangen met gestrekte armen. Kijk hoe lang je het volhoudt. En hou je het minder lang dan 20 seconden vol. Dan is dat een teken dat je grip echt te slecht is. En dan zou het dus kunnen dat je vroegtijdig komt te overlijden. En de stoeltest. Dit is een test die je nu eigenlijk even zou kunnen gaan doen. Een gewone stoel zet je neer. Dan ga je op zitten en dan sta je volgens 5 keer achter elkaar op zonder je handen te gebruiken binnen 11 seconden. En als je dat binnen 11 seconden kan, dan is dat een goede score. Als je dat langer dan 11 seconden over moet doen, dan is dat een slechte score. En dan heb je dus een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden. Dit hoogstaande wetenschappelijk onderzoek, wat ook gepubliceerd is, dat is wel echt in The Lancet. Dat is een hoogstaand wetenschappelijk tijdschrift. Dus er zit wel echt wat in. Ja, en van nu weet je het ook. Als jij bijvoorbeeld een nieuwe collega hebt of een stagiair of gewoon iemand die je leert kennen en die geeft je een handje en die geeft jou een beetje een slap handje. Ja, dan kun je eigenlijk ook alvast condoleren, wil ik zeggen. Ja, dat gaat dan niet lang meer duren, blijkt uit dit onderzoek. Dus je hoort het als allereerste bij Slam. Slappe handjes. En ik vind niks zo kut als een slap zweterig handje bij het voorstellen. Zou dat betekenen dat iemand vroegtijdig komt te overlijden? Jean-Paul komt eraan en dit zijn Alesso en One Republic.

bij Slam. Een hele goede morgen. Misschien heb je er eerder deze week al iets van meegekregen, maar bij Slam keert de spijt-tattoo terug. We gaan een laser-tattoo-behandeling weggeven. Dat klinkt alsof we dan een tattoo op je lichaam gaan laseren, maar doet eigenlijk het omgekeerde. Na meerdere behandelingen verdwijnt een tattoo, zo goed als. We gaan een tattoo-removal-behandeling weggeven. Die zijn duur, want je moet dus meerdere keren langskomen. Met een speciale laser moet dat gebeuren, een dure laser. Een behandeling kost denk ik ook wel 250, 300 euro per keer, afhankelijk van de grootte van het tattoo. En dat moet dus minimaal 8 keer gebeuren vaker, voordat een tattoo een beetje verdwenen is. Dus we gaan zo'n behandeling weggeven bij Slam. Niks zo kut om iets op je lichaam te hebben waar je niet meer achter staat. Is het de naam van de grote liefde? Is het een foutje geweest? Heeft de stagiair hem gezet en is het gewoon echt niks geworden? Slam.nl, ken of ben jij iemand met een foutje, met een spijt-tattoo, een tattoo waar je spijt van hebt? Meld je aan op Slam.nl, stuur een foto door, deel jouw verhaal met ons en wie weet spreken we jou volgende week in de Slam-ochtendshow en maak je kans op een complete removal-behandeling van die tattoo. We gaan hem compleet weglaseren. Slam.nl is waar je moet zijn als je kans wil maken op deze laserbehandeling voor een tattoo om hem weg te halen. De nieuwste Robin Schultz, Watermat komt eraan.

Robin Schulz, wat er met Take It Slow Bullet hoor je bij Slam. Zometeen de grote Slam ochtendshow. Waar we deze ochtend toch bijzondere dingen gaan doen. We gaan bellen met de winnaar van de spijtattoo van vorig jaar om te vragen hoe staat het ermee. Hoe zag die tattoo er ook alweer uit? Nou, je komt er zo meteen achter. Het was een bijzondere tattoo. En je maakt nu kans op prijzen. Nu kans maken op prijzen door goeiemorgen te sturen naar Slam. Maakt niet uit wat je stuurt. Als je appje maar goeiemorgen bevat, dan doe je automatisch mee met deze trekking. Je mag kiezen de Slam House in de Pauzekousen, de Slam Buckethead of de Slam Fanny Pack. Goeiemorgen sturen via de Slam app, via WhatsApp. Het is eigenlijk niet de Slam app. Is kans maken op exclusieve Slam goodies. Dus goeiemorgen sturen naar Slam via WhatsApp is kans maken op prijzen. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor

0: €588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint. Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality. Van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
14: Big or small, tiny or tall.
15: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
14: Condoom.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
19: Nou, perfect Ronald, dankjewel. Er staat 1 file momenteel om en nabij de 10 minuten lang op de A1 Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer gemeld. Een nieuwe Slam ochtendshow beukt uit je boksen zometeen met jouw kans op Slam merchandise. Wil jij de bucket hat, de fanny pack of de house in de pauze kousen? Alle 3 limited edition, wat je ook kiest. Het is een goede keuze. Het is een beetje als je eerste Pokémon die je mocht kiezen vroeger op de Game Boy, weet je nog? Je kan eigenlijk geen foute keuze maken. Dus app nu even een goedemorgen in de Slam-app. Dan weten we en dat jij een leuk persoon bent om erbij te halen en dat jij de prijzen, als het goed is, nog niet hebt. Een goedemorgen in de app van Slam. Kom maar!
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
25: Elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
26: Slam. Anouk en Marijn.
19: Hoppa, dit is hoe we het doen bij Slam. Halverwege de week Energy. Ook gewoon om 3 minuten over 7 al. Barkermat, Justin Bieber, Jack U komen eraan.

0: Kevin Lidl, doe me eraan denken dat ik naar de supermarkt had moeten gaan gisteren. Ben jij met Lidl geweest of ben je naar de Appie gegaan, Marijn? Heb je het allemaal geregeld?
1: Appie ben ik geweest.
0: Heb je het binnen?
1: Ja, het is zeker binnen.
0: Nou, we gaan het straks proeven, want ze zijn al in het land gesignaleerd. De pepernoten!
2: De Slam Ochtendshow.
0: What? Ja, het is echt zo. We gaan de pepernotentest als eerste doen dit jaar. Dan lopen we voor op de meute en weet jij wat je kan laten liggen dit jaar. Gaan we dat echt doen? Het is 26 augustus, man.
1: Ja.
0: Oh, en een beetje een zwarte dag, hè, voor muziek, liefhebbend Nederland en de wereld. Dit is het origineel, weten weinig mensen, maar Dolly Parton heeft ook een akoestische versie opgenomen, ja, die vele malen populairder was. Ze is overleden, 80 jaar geworden, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze op de rug lag toen het gebeurde. Andersom, dit lijkt me vrij onmogelijk. Maar wauw, wat was dit een geliefde vrouw, zeg.
1: Ja.
0: In Amerika hangen de vlaggen een week half stok nu, heeft president Trump opgeroepen.
1: Ja, zij zetten zich ook allemaal in voor stichtingen, veel vrijwilligerswerk, weet ik het wat. Dus het is wel echt iemand die ons is komen te horen. Ja,
0: ja, dat is zeker. Ja. Ze is zeker te komen overlijden. Ja. En haar beroemde hit Jolene, Jolene, Jolene. Ja, dat hoor je overal weer vandaan komen. Je zult ook zien dat bij de grote DJ's dat die allemaal weer... Nou, bijvoorbeeld die remix die ik net draaide, dat duikt allemaal weer op, joh. Ken jij een Jolene? Want Dolly Parton heeft echt gezorgd voor een stijging van... ik denk wel 1000% in de populariteit toen van die naam.
1: Ik ken geen Jolene.
0: Ik ken één Jolene. Ken jij een Jolene niet gewoon?
1: Jolene?
0: Daar is het ook aan afgeleid. Niemand heette Jolene voordat Dolly Parton Jolene schreef.
1: Ik geloof dat er echt weinig mensen in Nederland Jolene heten. Jolene?
0: Jolene is ook echt... Nou, het is een goede vriendin van mij, maar ook een van de knapste meiden die ik ken. En daar gaat het liedje ook over. Dat Jolene zo wonderschoon is dat Dolly hoopt dat Jolene haar man niet afpakt.
1: De betekenis van Jolene is God is verzoend.
0: Dat klinkt positief. Ik weet niet precies wat het betekent, maar...
1: En er zijn in 2016 zijn er twee mensen Jolene genoemd. En ja, sinds 2016 nooit meer iemand.
0: Ja, maar je moet eens even terug in de geschiedenis, man. Niemand...
1: Dat jij een Jolene kent weer, dat is toch ook allemaal weer net iets opvallig.
0: En wat voor een, dat kan ik je wel vertellen. Maar echt serieus, Dolly Parton zei ook toen ik die naam hoorde... heb ik er meteen een liedje over geschreven. Want ik had er gewoon nog nooit van gehoord. Ze werd 80 jaar Dolly Parton overleden. Dat is onze meningmeider, Eva Jinek. Op de Vlaamse tv kwam Eva in een ongemakkelijke situatie terecht... toen Gert Verhulst haar vroeg wat ze vond van de Songfestival-boycott door Avro Tros. Dat is haar omroep. Eva besloot helemaal niks te zeggen. Eva, wat voelde je toen Gert je die vraag stelde?
3: Verdriet, veel tranen, opgekropt. Laat het de vrije loop. Boobies!
0: Dat is een heel intellectueel antwoord daar van Eva Jinek bij Gert Verhulst.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog te luisteren.
0: Ja, ja.
5: Ik ben Jasper, 28 jaar en ik kom uit mijn nachtdienst.
0: Kijk, zo uit de nachtdienst gerold. Hey Jasper, goedemorgen.
1: Jasper.
5: Goedemorgen.
0: Jolene, Jolene, what's the difference?
1: Ja.
0: Hey, welke nachtdienst heb je gerokt vandaag? Vandaag, wat heb je voor baan eigenlijk? Het is een gek manier om dat te vragen.
5: Ik ben operator in de haven van Rotterdam.
0: Wauw. Wauw, wauw. En krijg je dan die containers binnen?
5: Nee, wij krijgen alleen maar olie binnen.
0: Nou, dat is het zwarte goud, hè?
5: Het zwarte goud, inderdaad.
0: Kan je wel eens een tonnetje achterover drukken?
5: Nou, dat niet. Zou wel leuk zijn, maar dat lukt helaas niet.
1: En ligt dat de laatste maanden misschien ook niet een beetje stil? Ja, nu zal het, ik weet het, de staat van de moes zal wel ongetwijfeld open zijn. Maar bedoel, heeft dat de afgelopen weken niet ook een beetje stilgelegen?
5: Het is wel een stuk minder geweest dan dat het voorheen was. Maar stil liggen doet het nooit.
0: Hebben jullie wel eens bedrijfsuitje naar zo'n straat van Hummus? Dat je dan eens mag
1: kijken
0: hoe dat daar dan gaat.
1: Het werkbezoek.
5: Nou, misschien kun je het voorstellen aan mijn baas. Lijkt me leuk.
0: Ja hoor, wie is dat?
1: Ja, lijkt me ook leuk, straat van Hummus. Heel gezellig daar op dit moment. Ik wil lekker aan het strand liggen.
5: Ja, zeker. precies, zonnetje erbij. Heerlijk.
0: Hey Jasper, dan ben je nu klaar. Wat staat er voor de rest op de planning vandaag?
1: Ik denk slapen.
5: Ik ga een paar uurtjes naar bed... En dan een uurtje van in de wekker en dan begin mijn weekend.
0: Oh man, man, man. Echt waar, ja? Neem jij dat
1: al?
0: Durf jij dat woord al in de mond te nemen? Wauw.
5: Ik heb de 7 dagen op zitten, dus nu zijn we er 5 dagen vanaf.
1: Oh ja.
0: Jeetje, man, man, man. Oké, nou, dan mag jij het zeggen als eerste luisteraar hier in de Slam Ochtendshow. Want dat ben je ook nog eens geworden. Je hebt en weekend en dat. Nou, dat is toch ongelooflijk. Welke prijs wil je hebben? De house in de pauze kousen, de buckethead of ga je voor de fanny pack?
5: De fanny pack, alsjeblieft.
0: Alright, sturen we die op naar jou, jongen. En dan wilt rusten voor zo. En dan straks genieten van jouw...
6: Weekend!
0: Ja, Jasper. Ja, dus... Ja, ja. Nou, dat is heel sympathiek dat je dat zo deed, Jasper. Mooie dag.
1: Fijn weekend.
5: Hey, zelfde. Doei, doei.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, hallo, ik ben Leroy. Ik sta op de bouw in Leuzen en ik denk dat het getal is 999.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 93
0: euro.
1: Helemaal goed.
3: Nee, het is dus fout, Leroy.
1: Jammer.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms. I want it.

0: 1000 hits per uur. We zitten al op een stuk of 8 of zo. Je hoorde J-Lo, David Guetta. We zijn pas net begonnen. Save Me Tonight hier. Het is een paar minuten voor 7:30. De ochtendshow. Anul op je bijrijderstoel. Marijn mag er zijn. En we moeten het helaas hebben over het einde van de wereld. Als de wereld vergaat, raak niet in paniek. Rustig. Rustig, we gaan je vertellen waar je naartoe moet. Wat is de veiligste plek als de wereld vergaat?
1: Ja.
0: Dat hoor je zo hier bij Slam. En Age is er ook met de Ring My Bell.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: sportvoeding.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Met

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Goedemorgen Slam, dit is je weerupdate van Weer Online. Zonnige periode vandaag, ook wat wolken, vooral in het zuiden, kans op een kleine spat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en om en nabij de 25 graden maximaal. Van de weg op één serieuze file, dat is de A4, de Hoek en Schiphol Tunnel. Ik heb vrachtwagenchauffeurs altijd hoog zitten, het is alleen jammer als zij te hoog zitten, want deze was iets te hoog. Deze raakte het viaduct en daardoor is de Schiphol-tunnel tijdelijk even dicht. Of tenminste, er staat een file van 10 minuten daar op de A4. Het laatste nieuws. In een half minuutje weer helemaal up-to-date, dankzij Ronald.
11: Goedemorgen.
10: Morning.
11: Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag halfstok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Zometeen ga je het horen in de Slam Ochtendshow. Wat als de wereld vergaat? Wat als de aarde vergaat? Waar moeten we dan naartoe? Wij weten de plek. Het is echt zo. Dus blijf luisteren.
12: Anul en Marijn.
10: Essentiële info die we hier gaan delen. Naar Rihanna Disturbia. En dit is HR.

0: Goedemorgen Slam, boost your life, hè? Alleen als het einde der tijden dan daar is en voor iedereen het leven onzeker wordt, waar moet je dan naartoe om te schuilen? Het einde van de wereld, dat weten wij. Hoe weten wij dat?
1: Dat hebben wetenschappers zo
0: gezegd. Ah ja, jouw vrienden van de wetenschap.
1: Het is een, we moeten het zien. Kijk, ze hebben geen echte data. Tenminste, ze hebben geen data echt verzameld. Ze hebben niet een wereldramp gestimuleerd overal ter wereld en dan gekeken waar gaat dit het beste uitpakken. Maar ze hebben gewoon eigenlijk alle literatuur bij elkaar gepakt. Wat is handig? En zodoende hebben ze eigenlijk besloten wat is dan de beste plek om te zijn op het moment dat de pleuris uitbreekt.
0: Dus er is nog geen datum voor de duidelijkheid, want die Maya's zitten er ook al elke keer weer naast. Ja, elke keer weer.
1: En hoe, dat is ook nog even onduidelijk. Hè. Het zou natuurlijk nog een pandemie kunnen zijn. Maar het zou ook, wat zou nog meer kunnen zijn? De Derde Wereldoorlog ligt natuurlijk ook wel redelijk.
0: Oh man, een kernramp kan er van alles zijn. Ja, boost your life nogmaals. Boost your life, Slam. Maar je mag ook wel even realistisch nadenken af en toe. Ja, wat kan nog meer zijn? Overstroming. Ah joh, die tornado in Frankrijk was
1: tornado
0: een goed voorbeeld.
1: Tornado in Frankrijk, ja.
0: Nou vertel, wat is de veiligste plek? Het zou niet Zuid-Frankrijk zijn, denk ik.
1: Vier dingen kwamen terug in het onderzoek. De afgelegen ligging van een plek, de voedselvoorziening, dus ook de zelfredzaamheid, de zelfvoorzienbaarheid en de infrastructuur. En bestuur en stabiliteit. En zodoende bleek Australië het beste land om te zijn.
0: Oké. Wat een eindweg voor ons, man.
1: Dat is zeker een eindweg, maar het is een eiland, dus de grenzen zouden goed te bewaken zijn. Het is zelfvoorzienend, het heeft zijn eigen voedselindustrie, het heeft zijn eigen bestuur, het is afgelegen. Het enige waar Australië niet op voorbereid is, is klimaatverandering. Daar zou Australië wel redelijk een klap van kunnen krijgen ooit.
0: Ja, dat denk ik
1: ook. Wat het einde der tijden gaat betekenen. Maar Australië zou veelbelovend zijn wat betreft het einde van de wereld. Ook Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Japan en Argentinië kwamen redelijk goed uit deze test.
0: Zwitserland ook?
1: Ja, Zwitserland ook.
0: Oh, dat verbaast me dan wel. Dat ligt zo te midden tussen alles in.
1: Ja, maar het heeft wel een eigen bestuur. Het heeft een goede industrie. Het heeft een eigen munteenheid. Het is niet heel erg afhankelijk van andere landen.
0: En zelfs de vlag
1: is een grote plus.

0: als de wereld zou vergaan, zou ik... alles wat ademt, zou ik de liefde tot bedrijven.
1: Oh, oh, jij zou gewoon alles neuken wat je ziet. Oké.
0: Wat zou jij doen?
1: Ik zou heel stil op een stoel gaan zitten en mijn adem inhouden.

0: no going back.
1: Hanu, luister. Ik moet eventjes wat inspreken. Ik moet het even rechtzetten. Ik ben helemaal lazerig van de whisky. Maar ik vind het hartstikke leuk als ik jullie uitzending zie. En de meeste gaan over Love Winters. Ratatatatata. Hij is het, die Love Winter tegenwoordig. Love Winters. Love Winter. Love Winter.

0: dat was hem.
1: Love Ventus. Love Ventus.
0: Ja. Nee, dit was dan I Want You. Je hoorde hem in de ochtendshow van Slam. Het is om en nabij 7 minuten voor 8. Vandaag is een van de tekenaars achter Scooby-Doo in 2020 overleden. Joe Ruby. Die werd 87. Ik heb Scooby-Doo nooit zoveel gekeken. Ik had wel die touwtjes op een gegeven moment. Had jij die ook nog op de basisschool?
2: Touwtjes, Scooby-Doo touwtjes.
0: Scooby-Doo touwtjes. Moest je bij de kruidvat halen. En die gingen vooral de meiden op school. Konden dat veel beter. Ja, natuurlijk, ja. En daar kon je van die sleutelhangers van maken. Dat was echt een lijpe hype.
2: Wat had dat eigenlijk met die serie te maken?
0: Ik geen idee. Het heette gewoon Scooby-Doo touwtjes. Maar dat was een van de sufste trends die ik heb meegemaakt, als ik eerlijk ben.
2: Bij de Action zie ik dat nog steeds te koop. Scooby-Tastic touw. 40 stuks vanaf 6 jaar. Kleurrijke knoor. Koorden voor eindeloos knutselplezier.
0: RKC Waalwijk is ook vandaag jarig. De club werd in 1940 opgericht op deze 26e van augustus. Toen heette het nog Rooms-Katholieke Combinatie. Staat er, daar staat RKC voor.
2: Oh ja, blijkbaar.
0: Dat heb ik me nooit afgevraagd. Op Schiphol gaan de beveiligers vandaag weer staken. Voor het eerst vandaag, even kijken, gaat het eerste moment om 10 uur zijn. En dan om 2 uur 's middags en ook nog een keer om 7 uur 's avonds. Morgen doen ze het 5 keer en het zijn micro-stakingen. Wij hadden er ook nog nooit van gehoord, maar gisteren kwam de term ineens hier de radio op.
2: Nee, dat klopt niet. Het zijn er, vandaag zijn het er 5. Gisteren waren het er...
0: Oké. Vandaag 5.
2: Als ik... wacht, of niet?
0: Nou ja, fijn dat jij er zo bovenop zit.
2: Het is woensdag, toch?
0: Het is zeker woensdag, ja.
2: Woensdag zijn het er 5 van een kwartier. Ja, om 10 uur, 12 uur, 2 uur, 4 uur en 7 uur.
0: Perfect. En dat zijn micro-stakingen, dus ja, het duurt een kwartiertje. Het is eigenlijk een lange rookpauze en dan zijn ze even weg. En dan kan je niks bij de, onder andere, incheck. En ik denk ook bij de kofferband en zo. Vandaag in het Spaanse Buñol gaan ze weer tomaten gooien. Nederlanders die kant op gaan voor tomatenfestijn. Wat een goedkoop tomateneffect hebben wij daar. Hebben we ook iets meer HD? Ja. Dat is dat festival waarbij mensen elkaar bekogelen met volgens mij rotte tomaten. Duizenden mensen gaan eraan meedoen. Lekker. Kunnen wij ook niet een mini-editie doen, Marijn? Gewoon even een kwartiertje. Doen wij de micro La Tomatina.
2: Ja, leuk man. Gaan we even lekker spelen achter de schermen. Draaien we ondertussen even los frequencies.
0: Ja, heel goed. Ja. Ja. Hoe deed je dat? Je hebt wel talent. Oké, dit is de ochtendshow op Slam.

0: nog in Eindhoven bij een hoop slimluisteraars voor het Evoluon. En nu alweer in de ochtendshow Lost Frequencies. Het is bijna 8 uur, zometeen ga je het horen. Welke grap moet je nooit uithalen bij vrienden of familie? Want dit kan je zomaar 8 jaar cel kosten.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, ik dacht dat is ook een onschuldig grapje. Maar daar draait een gast 8 jaar de bak voor in. Wat hij gedaan heeft, dat hoor je zo.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbij4s.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbij4s.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
11: Kom
10: naar raamdecoratie.com.
12: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven een week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair-extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
16: Thank you. Dan checken we nog even die Nederlandse wegen. Op de A1 een file van 12 minuten, Voorthuizen en Hoevelaken. En op de A4 Schiphol, Bad Hoeverdorp, 10 minuutjes. Staat er dan nog een serieuze file? Ja, A50 Beekbergen Hoenderlo, een kwartier, 7 kilometer. En op de A50 Grijsoord Schaarsbergen, 12 minuten. Tot slot, 10 minuutjes, A50 Ewijk Maasbrug, daar dus 10 minuten gemeld. Binnen nu en een minuutje terug bij de Slam Ochtendshow. En de nummer 1 uit de Slam 40 komt eraan.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anu en Marijn.
16: Wow, pas op als jij deze grap een keer uithaalt bij vrienden of familie. Je kan zomaar 8 jaar de bak ingeslingerd worden.
22: Nee!
16: Ja, het is echt zo. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow.

0: Thuiswerken is prima, maar helemaal vrij zijn is nog veel lekkerder. Morgen geven wij dat weer weg in de ochtendshow op donderdag. Een vrije vrijdag. Hoe je daar kans op maakt, dat gaan we je zo wel vertellen. In de ochtendshow met de meeste muziek en het leukste nieuws.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Het is echt even een razendsnel rondje rond de wereld dat we hier gaan maken. De Aziatische editie van de beroemde autorace Le Mans-series gaat komend seizoen in Europa gereden worden. Door de situatie in het Midden-Oosten vielen de geplande races daar af en alternatieven in Azië bleken lastig en duur. Dus mogen Frankrijk, Spanje en Portugal de Asian Le Mans-serie organiseren. De organisatie benadrukt dat ze in 2027 en 28 wel weer naar Azië toe willen. Ja, op deze manier kan je elk evenement laten doorgaan natuurlijk. Hé jongens, de Elfstedentocht gaat toch gereden worden dit jaar. Op Antarctica. Ik ga vanaf nu mijn vakantie Ameland ook gewoon rondreis door Zuidoost-Azië noemen. Een 23-jarige jongen uit Polen riskeert tot 8 jaar cel omdat hij voor de grap gigantische bestellingen liet bezorgen bij vreemde mensen. Hij gebruikte daarbij persoonsgegevens van onder andere bekende mensen en politici. 1 bestelling aan pizza's was zelfs meer dan 10.000 euro. Bij sommige bestellingen zette hij ook ernstige bedreigingen in de opmerking voor de aannemer, waardoor de zaak dus een stuk serieuzer werd. Hij zit voorlopig vast. Een Poolse jongen die een grap uithaalt. Ik ga stuk. En tot slot, afgelopen weekend hebben meerdere mensen op het circuit van Zandvoort de Radio 538 locatiestudio besmeurd. Rond 5 uur kwamen bezoekers terug van de race en hadden ze hem al flink hangen. Vervolgens werd er niet alleen op de ramen gebeukt, maar drukten mensen ook hun geslachtsdelen en billen tegen de ruiten. Sommigen lieten zelfs poepstrepen achter op de 538-studio. Het was meteen de laatste 538-uitzending vanaf de Dutch Grand Prix. 8,5 liters en ineens verandert jouw hits, jouw 538 in jouw pik, ons raam. Nu weet ik waarom 538 geen glazen huis doet. Dan doneren mensen gewoon hun tarrels door die brievenbus. Tja, jongens, remsporen horen nou eenmaal bij Formule 1.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En het is 7:15. Vandaag een lekkere dag hoor. Temperaturen om en nabij de 5 à 26 graden. Vanmiddag overal droog en dan zon overgoten in Nederland. De Ochtendshow, Roger Sanchez. En hier is Criss Cross Amsterdam met hun nieuwste.

0: Wij houden je buren wakker. Sinds 1996. De Slam Ochtendshow.
1: Ja, een nulpje bijrijden, stoel, Marijn mag er zijn. We zijn er weer bij. Maak er mooi van, gas erop.

0: Maar de beat komt uit 2026. Coulter en zijn mixmarathon Track of the Week. Het is op en nabij 9:05. Anou op je bijrijderstoel, Marijn mag er zijn. Wij gaan hem doen, zodat jij hem niet hoeft te doen. De pepernotentest. Nu al.
1: Dit zijn de pepernoten die je dit jaar bij de Albert Heijn kan kopen.
0: Ja, we gaan de Albert Heijn pepernotentest doen met bijzondere smaken. En nou, welke het zijn, dat ga je ieder moment horen. Oh ja, en we maken geen eetgeluiden. Goed om te weten, wij smakken nooit op de radio. Nee, dus dat ga je niet horen in ieder geval.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Ons cw-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
18: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
24: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
26: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
27: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
26: Wat dan?
27: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
26: Oh, mag ik mee?
27: Dat is nou shopping. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
28: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
29: Kippie!
0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Simpel.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Zo, goedemorgen Slim. Het is 8:30. Het is al zonnig vandaag begonnen, maar het blijft ook echt lekker. Het wordt onder bij de 5, 26 graden. In het zuiden kleine kans op een drup regen, maar ik verwacht er weinig van. Dan gaan we naar de weg toe, Flitsmeister met files. Even kijken waar ze staan. A4, ja, dat is er wel eentje. Schiphol Tunnel en de Nieuwe Meer. 12 minuten, 7 kilometer. Dat kwam door een te hoog voertuig dat een kopstoot heeft gekregen. En op de A16, Hendrik Ido Ambacht in Ridderkerk-Zuid. 10 minuten door een ongeluk. A50 Beekbergen-Loenen meldt 14 minuten. En op de A50 staat tussen Grijsoord en Schaarsbergen nog een file van een kleine 10 minuten. Dan even het laatste nieuws doen. ANP. In een half minuutje up-to-date door Ronald.
28: Goedemorgen.
17: Hallo daar.
28: De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
17: Dankjewel. Zo, sloeg mijn stem nou over op landelijke radio. Dat heeft niemand gehoord, hoop ik. Hé, we gaan hem doen. De grote pepernotentest. De eerste 5 bizarre smaken hebben wij in huis gehaald. Zodat jij niet hoeft te doen. Want laten we eerlijk zijn, het is veel te fucking vroeg.
29: Arnold en Marijn.
17: Ja, met Kesha TikTok on the clock. En dit is Jonas Blue met zijn grote Slam 40 hit Edge of Desire. Slam.

0: Slam. Het is 26 augustus. En wij gaan de grote pepernotentest van de Albert Heijn ondergaan.
1: En er lagen er al... Er waren echt al een aantal winkels die dit al 2 of 3 weken hebben liggen.
0: Ja.
1: Maar gisteren zag ik ze verschijnen op mijn Albert Heijn... en kon het niet laten om deze gekke smaken te kopen.
0: Wat zijn mensen allemaal aan het appen naar ons?
1: Ja, wat hadden we gezegd? Pepernoten, zijn kruidnoten.
0: Is dat het hele punt, jongens? Serieus?
2: Hey, goedemorgen Slam. Nou, fijn dat jullie al die rare pepernoten in jullie pepernoot houden. Want het wordt toch wel een beetje heel gek, hè? Al die rare smaakjes. Ja. Nou, ga er lekker van genieten.
0: Gaan we doen.
2: En dan gaan wij er om lachen en naar luisteren.
0: Nou, daar zijn we voor.
2: Succes.
0: Ja,
2: dat is goed.
0: Ja, en je had inderdaad ook nog Ricardo.
3: Hey, goedemorgen aan Noe en Marijn. Ja, ik word een of andere taalnatie zijn hoor, maar het zijn kruidnootjes.
1: Nou, ik vind dat grappig. Dat is hetzelfde als dat iemand zegt van ik wil niet racistisch zijn of zo. Dan weet je gewoon wat daarna komt is heel erg racistisch.
0: Ja,
1: en dit is, ik wil geen een of andere taalnatie zijn, maar ik ga jullie wel even verbeteren.
0: Wat heb je meegenomen, Marijn?
1: Nou, dit zijn de 5 gekke smaken die nieuw zijn dit jaar bij de Albert Heijn. Tenminste, de 5 die ik dacht dat ze nieuw waren. Want ze hebben ook weer die pumpkin spice shit en zo. Maar dat kennen we nu allemaal wel. Maar dit zijn ze, Anul. We hebben citroen, maanzaad, kruidnoten dit jaar. We hebben suikerbrood kruidnoten. We hebben appelstroop kruidnoten. We hebben pandan kokos kruidnoten. En we hebben pindakaas met hagelslag kruidnoten.
0: Super. Welke gaan we eerst proeven? En voor de duidelijkheid, wij laten nooit de eetgeluiden horen. Want daar hebben we zelf ook een hekel aan.
1: We beginnen met de citroen maanzaad. Dat is een witte kruidnoot met maanzaadjes eromheen.
0: Oké, daar gaan we. Smakelijk.

0: Ja, winnaar. Ja, dat is helemaal goed gekeurd.
1: Maar
0: ja,
1: een beetje naar de allesreiniger of zo. Het heeft wel, maar dat is natuurlijk,
0: ja, of een bruisbal. Heb je wel eens per ongeluk in een bruisbal gebeten vroeger als kind?
1: Nou, maar dat is natuurlijk, heb je natuurlijk al snel met citroen. Dan zou ik graag willen gaan voor de appelstroop. Dat is die bruine met de witte vlekkige.
0: Oh ja. Nummer 2, daar gaat hij.

0: Ja, dat is ja,
1: ook een winnaar.
2: Prima.
1: Maar die, ik heb die vorig jaar ook gehad, heb ik het idee.
2: Jawel?
1: Ja, denk het wel. Maar oh man, ik vond die citroen, die eerste maan, staat echt wel prima hoor. Okay. Echt lekker. Dat vind ik de, tot nu toe de lekkerste.
2: Dan gaan we naar de groene, dat is de kokos pandan.
1: Oh, dat is wel een gevaarlijk kleurtje, ja.
2: Spekhoekachtig is
1: wat
2: dat.
1: Wat is pandan?
2: Maar is dat... Het is Indonesisch... Ja, cake, spekhoekachtig.
1: Oh, lekker. Dus.

0: Je moet ervan houden, denk ik.
1: Een geweldig jaar voor de kruidnoot. Ik vind deze echt fantastisch.
0: Gaan we naar de ene laatste. Suikerbrood. Dat is die witte met suiker. Zoals
1: dat zit echt een laag suiker op, man. Ja. Oké, dan gaan we weer in 3, 2, 1...

0: iets te zoet voor mij.
1: Ik heb het idee dat ik een stuk aangebrand suikerbrood
0: ja,
1: heb.
0: Ja, het is niet lekker, nee. Het is inderdaad te lang blijven liggen in de oven of zo. Nee, suikerbrood is echt verschrikkelijk vies.
1: En dan de laatste. Pindakaas met hagelslag.
0: Die is echt heel bruin, hè?
1: Dit is een bruine pepernoot met hagelslag erop.
0: Oh, lekker. Ja. Nou, in 3, 2, 1...

0: Nee.
1: Nou, niet lekker.
0: Nee, echt veel te intense chocolade. Zo. Nee.
1: Nee, echt niet lekker deze.
0: Dan kan ik persoonlijk wel zeggen, want dit is de Albert Heijn test. Hè. De HEMA heeft nog veel gekkere smaak.
1: Laten we dat volgende week doen.
0: Ja, de HEMA doen we volgende week wel even. Zodat jij niet hoeft te doen nogmaals. Maar dan gaat mijn winnaar is de spekkoek, de groene.
1: Mijn winnaar is toch zeker wel de appelstroop met de citroen op 2. De pandan op 3, de suikerbrood op 4 en de hagelslag en pindakaas vond ik echt niet te kaan. Of zo.
0: Mooie ranking daar.
1: Ja.
0: Alsjeblieft slim. Gaan wij even de mond spoelen. Even een koffietje erin en dan...

0: je vrijdag weg. Een onbetaalbare prijs, man. Of je nou aan de postbezorging bent, of je opticien bent, piloot, slager, vrachtwagenchauffeur. Wij regelen vrij. Het maakt niet uit wat je doet. Het lukt bijna altijd.
1: Bijna altijd.
0: We bedenken een bizar goede smoes om jou vrij te krijgen op vrijdag. Dan bellen we dus morgen je leidinggevende met die smoes. En vaak valt die zo goed dat je dan ook een gratis vrije vrijdag hebt. Hè? Daar hoef je geen uren voor op te geven. Daar gaan we voor. Wil je dat nou? App nu vrij in de app van Slam. Dan kunnen we al een beetje research doen en zo, dat we morgen goed beslagen ten ijs komen. Vrij appen nu naar Slam betekent vrijdag lekker vrij zijn.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
2: Nieuwe muziek.
3: The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: Het is, oh wauw, die kapte ik daar mooi af. Bam, klaar mee.
1: Dat had een echootje kunnen zijn.
0: Dat had even mooi weggegramd kunnen worden. Ja. Ieder moment groot nieuws hier over onszelf.
1: Dat weet je niet.
0: We hebben groot nieuws over Slam te melden, jongens. Het zou best wel eens anders kunnen gaan klinken hier. En het wordt alleen maar beter.
1: Oh?
0: Dat is mij wel beloofd. Blijf luisteren. Groot nieuws over Slam onderweg. En deze drie in de

0: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo,

0: sportvoeding.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Schat? Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
0: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Hey, dankjewel. We gaan nog even de wegen af. Eens even zien. De A1 Stroe-en-Hoevelaken, 10 minuten. A7, 37 minuten bij Purmerend Zuid en Zaandam. A12 meldt een kwartiertje bij Nieuwerbrug en Harmelen door een ongeluk. En op de A16, dat is de Drecht-tunnel. En Ridderkerk-Zuid, 17 minuten. Nou, dat waren ze al. Ieder moment dus breaking news over onszelf. De nieuwe programmering van Slam.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De hele zomer. zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
10: Goedemorgen.
0: Slam. Anou en Marijn.
10: Ja, ieder moment wordt hij bekend. De nieuwe programmering van Slam. Ik zei dat alles beter werd, dus mogen wij wel blijven zitten. Ik ben serieus bang.

0: show met de meeste muziek. Major Lazer komt eraan met zwoele zomernachten. Ik bedoel Light It Up. En ook Fisher Zone.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En nu even een rapido rondje nieuws. Een school in Gouda zit met een bizarre rekening nadat ze een docent ontsloegen die tijdens een les een leerling had geschopt. De man werd ontslagen, kwam werkloos thuis te zitten en kreeg een uitkering van het UWV. Alleen stuurt het UWV die rekening nu door naar de school, omdat onderwijsinstellingen eigen risicodragers zijn voor bepaalde werkloosheidslasten. De school vindt dat absurd, omdat de docent zijn eigen gedrag door zijn eigen gedrag ontslagen werd. Hij stapte naar de rechter, maar de school die kreeg geen gelijk. Kortom, de docent is weg, maar de school mag alsnog voor hem lappen. Wel grappig, hè? Op veel scholen heb je zo'n lieve heersbeestje hangen tegen zinloos geweld. Maar als ik dit lees, dan loont geweld wel. In Amerika is een kitten geboren met 29 tenen en heeft daarmee een Guinness World Record. Een normale kat heeft er 18. Deze kitten heeft aan één pootje 8 tenen en 7 aan elk van zijn andere 3. Daarmee verbreekt hij het oude record van 28 tenen. Het zit trouwens in de familie, want zijn vader had er ook al 24. 29 tenen betekent ook 29 nagels. Naar verluid heeft de eigenaar zelf al zijn gordijnen kapotgeschoord uit voorzorg. Ik noem deze kat terrorist, want hij heeft sowieso de meeste aanslagen per minuut. Op het toetsenbord. Op, rustig maar. Als deze kat over nat cement loopt, dan worden archeologen helemaal gek later. Ja, en dan. Radiostation Slam start vanaf maandag 31 augustus met een vernieuwde programmering. De ochtendshow blijft gepresenteerd door Arnoux en Marijn.
2: Oh, super. Oh, helaas.
0: Van 7 tot 10 doen wij het. Daarna Patrick Wolda terug van 10 tot 12. House in de pauze natuurlijk gaat door. Hielke Boersma daarna. En de nieuwe middagshow wordt vanaf volgende week gepresenteerd door Thomas van Empelen. Vanaf volgende week hoor je ook 2 nieuwe stemmen in het weekend. Jesse van Bochelen en Pleun Vondeling. Maar er is meer. Vanaf volgende week heeft Slam weer een avondshow van 7 tot 10. De avonduren van Jarno en Jeppe. Gepresenteerd door YouTube-dinosaurus Jesper Kleine en Jarno van der Wielen, die je nog kan kennen van de alleskunner Fips. Aha, Jarno zit dus elke avond in de studio. Eindelijk kan je dochter weer veilig naar buiten. Ah ja, Jarno van der Wielen naar de avond. Dat is echt een gast met een kop voor de radio, hè? En een stem voor stomme films.
1: De Slam Ochtendshow.
3: Update.
0: Ah, dat zou je hebben. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Hey, gefeliciteerd. Jarno, de nieuwe man in de avond met Jeppe samen. Vanaf volgende week het nieuwe Slam. De ochtendshow blijft zoals die is. Met nu Fisher.

0: vaak in het groots bekend zijn mogen blijven zitten op dit tijdstip. En nog geen 10 minuten later zit Anu Hendrix een of ander kinderliedje te zingen met allemaal klinkers erin.
1: Dit heeft Oliver Helders meegestuurd voor de uitspraak van die track.
0: Het is toch ongelooflijk.

0: In de Slam Ochtendshow, het is bijna 9:30. Anouar en Marijn hier nog een half uurtje. Gaat het lukken? Gaan we er bellen? Zullen we het doen?
1: Ja, we gaan het doen.
0: We hebben het nummer nog bewaard. De spijttatoeage winnares van vorig jaar.
1: Ja.
0: Met een gigantisch konijn op haar bovenbeen. Hoe is het daarmee? Is dat een beetje weggelezerd? En nou, raad ze het aan, die laserbehandeling. Dat gaan we horen zometeen, want de spijttatoe is terug van weg geweest. En de Second Voice is er ook weer bij.
2: Internationaal.
3: Vlijmscherpe korting Patrick-pleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Big or small, tiny or tall.
8: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
9: Condoom.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, goedemorgen. Vanochtend een zonnige periode en het wordt steeds lekkerder weer. De wolken verdwijnen ook uit het zuiden. Daar kan het nu nog af en toe regenen, maar het wordt overal droog. En temperaturen om en nabij de 26 graden. Hoe is het op de weg? Dat weet Flitsmeister. En dat mag ik jou vertellen. Eens even kijken. De A12 Gouwen-Reeuwijk, 3 kwartier. Dat komt nog een ongeluk. 10 minuten A12 Oudijk, Duitsland. En de A16 mail tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 50 minuten file. Het laatste nieuws in een half minuutje. Dan moet je bij Ronald zijn van het ANP.
2: Goedemorgen.
1: Morning.
2: 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. Zeker 10 in de afgelopen jaren, blijkt uit stukken van de rechtbank. Mensen vinden het maar knap lastig om contact te hebben met een bedrijf via een chatbot. Zeg maar een computer die via AI antwoorden geeft. De meeste mensen krijgen geen antwoord waar ze iets aan hebben, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Oekraïne heeft weer een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen. Er ontstond een enorme brand. Afgelopen tijd vielen ze ook concurrent Ozon aan. Beide bedrijven verkopen militair materiaal. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Hoe is het met de winnares van de spijt-tattoo die Slam vorig jaar weggaf? Een laserbehandeling op kosten van Slam en cosmetiek. Totaal, nou, we gaan het zo horen.
3: Anul en Marijn.
1: Het was een enorm plakkaat wat eraf moest, dus kijk hoe het met er is. Dat zo in de ochtendshow en ook Live and Joy is erbij. Na deze van Hugel.

0: natuurlijk.
1: Oh, erg eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat ik zo van het leedvermaak was. Maar ik geniet wel van al die spijtattoes die binnenrollen hier.
2: De Slam Spijtattoo.
1: Die Winnie de Pooh die we binnenkregen. Dat vind ik al wel een kans hebben hoor, voor dit jaar. En ik zag geloof ik een anker met de tekst eronder Keep Floating. Die vond ik ook. Ik dacht volgens mij inderdaad mag er wel een van de twee vanaf. Je kan je opgeven, slam.nl. Wij betalen voor de gehele laserbehandeling. Hij moet er helemaal af kunnen, dat is wel het idee. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan, voor het eerst. En toen was daar Ilsa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou, Ilsa?
3: Ja, goed.
1: Een jaar na dato. Ja, ik kom er meteen ter zake. Nou, laat ik eerst even vragen hoe je tattoo eruit zag. Kan je dat nog even omschrijven voor ons?
3: Ja, het was vooral één grote zwarte vlek. Het was een konijn. Maar mij zat er al heel lang en het was niet echt goed gezet. Dus het was vooral heel donker. Ja. Ik denk dat hij niet per se herkenbaar was direct als een konijn.
1: Nee, dat klopt. Ik heb hem ook met eigen ogen gezien. Ik ben toen met jou mee geweest. Ja. En ja, hij staat ook nog. Je moet even creatief googlen. Je moet even Slam Spijtattoo en dan 2025. Dan kom je nog op een linkje waar je hem ziet. Het was voor mij Alice in Wonderland-achtig bedoeld. Maar ja, het leek wel een soort emo-konijn. Ja. Echt helemaal, helemaal zwart.
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe is het nu, een jaar na dato, met jouw spijtattoo?
3: Nou, hij is er nog niet helemaal af. Het is een beetje meer werk als wat ze toen zeiden. Ze zeiden toen volgens mij 6 tot 10 keer.
1: Ja.
3: Nou, ik ben nu 7 keer geweest. Ik denk dat ik ook nog wel een paar keer heen moet, hoor.
1: Ja, maar die was ook wel echt extreem, zeg.
3: Ja, maar het is wel echt veel lichter.
1: Wat mooi. Nou, wat zijn we blij voor je, joh.
3: Ja, ik ben ook heel blij ermee.
1: Dus raad jij iedereen met een spijtattoo aan om zich aan te melden?
3: Ja, absoluut. 100%.
1: En mag ik nog even vragen hoe die pijn is? Want na elke keer krijg je dus als het ware allemaal schokjes.
4: Met een laser, toch?
1: Ja, het is een laser. Maar hoe voelt dat?
3: Ja, het doet verschrikkelijk pijn. Maar goed, het is maar 10 minuutjes, kwartiertje.
1: Oh, ja.
3: Het is even tanden bijten, maar het is niet hetzelfde als tatoeage zelf zetten. Nee, het is wel pijnlijk.
1: Ik heb gehoord toen van die mensen, ook bij Cosmetiek Totaal, dat het een beetje voelt alsof je de hele tijd met een elastiek een klap krijgt. Alsof iemand zo'n elastiek naar achter trekt en dan heet het pats, pats, pats, pats. Is dat het of kan je het met iets anders vergelijken?
3: Jawel, maar dan echt een paar keer per seconde. Echt de hele tijd achter elkaar. Ja, het is heel vervelend.
1: Maar goed, ja, het is wel voor een heel goed doel, laten we eerlijk zijn. Ja, nee, ik wil het absoluut nog wel de hemel in prijzen. Want dit is de enige manier hoe je het tattoo er helemaal af kan. Nou, Ilsa, hoeveel behandelingen moet je nog, denk je? Maar.
3: Ik denk dat ik, zeker nog wel 4, 5, denk ik wel hoor.
4: Alright, ik heb er 6 van. Nee.
1: thanks voor het meedoen nogmaals en succes met de laatste loodjes dan.
3: Ja, heel erg bedankt.
1: Oké, ciao, Ilsa.
3: En succes voor iedereen.
1: Ja, het is de winnares van vorig jaar.
2: De Slam Spijtattoo.
1: En de inschrijvingen zijn dus geopend voor 2026. Slam.nl, geef jezelf op of die van iemand anders. Met een foto erbij natuurlijk.

0: zometeen Jarno in de ochtend. Ja. Hier om 10 uur. Want het nieuws is eruit gegaan. Dolly Parton is overleden. Ja, en, oh, de nieuwe slamprogrammering.
1: Eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk wel grappig.
2: Ik ga jullie wel missen, jongens. Of zal ik gewoon vanaf 's avonds blijven zitten tot 's ochtends om dit nog te kunnen doen? Dat chit-chatje zo.
0: Alleen het stoffelijke overschot van Jarno blijft dan over.
2: Ja, precies, ja.
0: Wauw, maar bijzonder, man. Wat ga je doen in de avond? Maar is dat al een beetje bekend? Heb je leuke liedjes, items, gekke spelletjes?
2: Ja, het eerste wat ik kan verklappen is, omdat natuurlijk Major Lazer een succes was, dat Rutger van Barneveld bij ons een cover van Major Lazer komt.
0: Nou. Moet niet gek worden.
2: Dat is al genoeg voor het jaar, denk ik.
0: Leuk. Zometeen voor even de laatste keren hier om 10 uur 's ochtends. Jarno, dus geniet ervan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door vaste luisteraar Henk van Steen. Met verbazing lees ik zojuist op slam.nl over de nieuwe programmering. En er is wederom geen ruimte voor een Kielzang-programma op Slam. Ik ben groot fan van Kielzang. Mijn oproep aan de zenderbaas van Slam: maak ruimte voor Kielzang op Slam. Groet Henk van Steen, groot liefhebber van Kielzang.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Simpel.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
2: Kippie.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: Weekend.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland, na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die, net als Wildberries, militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Meer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
6: En dan maakt het 1 minuut over 10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging. Die vind je op de A16 richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 20 minuten verlies je daar, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Disclosure. En Ledge komt eraan.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Met de beste playlist voor je woensdagwerkdag. Zometeen de Bauza en Shash Ecuador komt eraan. Naar Disclosure, dit is Ledge.

0: Dit is Slam, Good Morning met de Bauza en Magnetic. De populairste van deze week komt eraan. Adela en eerst Sash. Ecuador, maar eerst wil ik toch even zeggen dat we niet meer vriendjes zijn tussen 10 en 1 vanaf volgende week. Maar gelukkig, de levende legende Patrick Wolda gaat het overnemen. En ik hoop dat we samen dan weer, in plaats van wakker worden, kunnen gaan slapen. Want vanaf volgende week maandag, nieuw, de Slam Avondshow is terug met de avonturen van Jarno en Jeppe. En daarmee ben ik op date geweest met mijn nieuwe co-host, Jesper. En hoe dat zit, kan je nu checken op de Instagram van Slam, @slamofficial. Want dat was een bijzondere date. Goed, slam.nl vind je de hele programmering.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

Bibi Rexha. Nieuwe legend komt eraan. Eerst gaan we terug naar het jaar dat die eindelijk werd uitgevonden. Het ronde digitale muntje wat iedereen miljonair heeft gemaakt. Of hartstikke skeer, dat kan natuurlijk ook. Want ik wil even een minuut stilte hebben voor de mensen die met een bitcoin ooit een pizza hebben betaald. Ja, er zit ook een positieve kant aan. Nou, eigenlijk niet. In dat jaar kwam deze uit. Ja.

0: Baby Rexha. En Faithless en New Religion. Hoorde je op Slam. Is er nou iets dierbaars wat nog echt, ja, wat je nog heel erg bij je draagt, dat je denkt van, daar wil ik toch vanaf? Je vrienden van Slam gaan het op magische wijze laten verdwijnen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En ook Another komt eraan.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee!
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al was er een beetje mijn halve gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijf.

0: een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.

0: Service. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Het is 11:55. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen is het gelukkig droog. En de temperatuur die gaat lekker omhoog vandaag. Ach, kijk de thermometer dus gaan richting de 26 graden. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar weer vertraging 17 minuten, 3 kilometer aan file.
3: Jarno van der Wielen.
2: Zometeen Jay-Z en Alicia Keys' Empire State of Mind komt eraan. Eerst Another. Dit is Talk to You.

0: Jesse, Chris Lenzo op Slam en Invisible. Dan wil ik jou even vragen, waar denk jij dat het volgende telefoongesprek over gaat? Ik denk zelf een avondje in bed met Anouk van de Ochtendshow.
1: Ja, dat doet verschrikkelijk pijn. Maar goed, het is maar 10 minuutjes, kwartiertje.
0: Oh ja.
1: Dus even tanden bijten.
2: En dan heet het pats, pats, pats, pats. Is dat het of kan je het met iets anders vergelijken?
1: Jawel, maar dan echt een paar keer per seconde.
0: Is het niet goed?
3: Oh. De Slam spijt-tattoo.
0: Check, dat is hem. Vanochtend had Anul in de ochtendshow aan de lijn. Ilsa, zij won vorig jaar de spijt-tatoeage. Is dat een eretitel? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel een soort clean-up van je lichaam. Heb jij nou een tatoeage waarbij je denkt van ja, ik vond het toen leuk, maar ik heb er zielsveel spijt van? Stuur hem even door met een foto via slam.nl. Geef een goede motivatie. En wie weet heb jij de lelijkste tatoeage van Nederland. En dat wint wel een dikke prijs, want we gaan hem namelijk weg laten halen voor je. En Elsa vorig jaar die had dus een ontzettend lelijke tatoeage.

Dus heb jij een lelijke tatoeage, kom maar door slam.nl en geef hem door. We hebben al een verlepte Winnie de Poe zien binnenkomen. Ik weet zeker, jij kan er met lelijkheid 100.000 keer overheen. Slam.nl voor je foto en motivatie. Good morning, de beste playlist voor je woensdag met zometeen Alesso, In Your Eyes komt eraan. Ook Tiësto en 1035.

0: ladies. Good morning.
1: Justin Timberlake, Señorita. Heerlijke pre-party voor de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze komt er over een uurtje aan. En je hoort ook deze.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
21: Ping, ping, ping, ping, ping.
20: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
25: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
26: Hé, hey, wat doe jij nou?
25: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
23: ANWB en gaan.
0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geldt dus voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Meer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
4: 11:02. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A2 richting Maastricht-Zuid. Door een vrachtwagen met pech moet je daar 16 minuten bij je reistijd optellen. En de A16 richting Rotterdam bij Schravendeel verlies je 20 minuten. 3 kilometer komt door een auto met pech.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker.
26: Kippie.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Boedaloe.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
3: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met zometeen de Mixmarathon Track of the Week. Ook Ancient Ring My Bell. Komt eraan. Fucking hell. Naar Edward Maya. Dit is Stereo Love.

0: En Vescar hoort die op Slam. Oké, ik weet het. Morgen eigenlijk pas de bekendmaking van de Mix Marathon, de line-up. Want iedere vrijdag krijg je 24 uur lang de beste DJ-sets in de mix. En heb je ook nog eens een uurtje Mix Marathon Request, waar je gewoon de hele playlist mag bepalen. Dat uurtje draaien we alleen wat jij wilt. Dus heb je nu al een goede suggestie, geef hem vooral door via de app van Slam. En nu heb ik eigenlijk in een goud koffertje al de line-up gekregen voor dus komende vrijdag. Zal ik gewoon één naam noemen, kijken wat er gebeurt? Clooney, back-to-back met Prospa. Komende vrijdag in de Slam Mix Marathon. Oh shit, daar komt de baas al.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

tijd voor een lekkere amazing throwback. En misschien is dit wel je favorietje die je altijd meezingt. In de auto of in de feesttent als je er weer bent. Maar het had niet veel geschild of je had over een hele andere winkel gezongen. Want eigenlijk was het eerste idee van 50 Cent om te zingen over de bakkerij. En dan vooral dat er weer bruine broden werden gebakken in de oven. Dat moest dan een geile metafoor worden. Maar de platenmaatschappij zei, is niet radiovriendelijk? Het pakt niet echt. Het moet wat pakkender zijn. En toen kwam die ineens in plaats van lekkere kadetjes op de candy shop. Ik was trouwens laatst bij de snoepkraam op de kermis. Toen vroeg ik aan die man, heeft u ook een Noga-staaf? Toen zei hij ja. Zeg, ja, moet je hem beter wassen?

0: Frankie Wizardo op Slam. En Shinjuku. Met zometeen de nieuwste Armin. Armin. Zo. Armin van Buren met Everlasting. En ook deze komt eraan. Hugo, krijg je zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: beetstreekt. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
20: ANWB en gaan.
21: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
0: Het is 12:03. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Heerlijk zomerse dag met maximaal, ja let je op, 26 graden. Vanavond is het nog lang warm en helder. En later, pas de temperatuur, pas vannacht pas onder de 20 graden. Dat is lekker. Morgen eigenlijk copy-paste. Of ja, wel iets minder warm. Het is maximaal 22 graden morgen. Dan de situatie op de weg. Flitsmars, maar nog één vertraging op de A16 richting Rotterdam. Bij Moerdijkbrug 20 minuten extra.
25: Jarno van der Wielen.
0: Jugel, Moving to the Sun. Hoor je nu en zometeen nog Drake en One Dance. Komt eraan.

Wat een powerhouse. Gloednieuwe muziek van Armin van Buuren. En Sasha en Everlasting heeft het natuurlijk ook gedaan als de groten der aarden. Dan kan je zeggen Ushuaia, ja, dat heeft hij ook gedaan. Tomorrowland, ja, dat heeft hij ook gedaan. Maar ook onze Slam Sunsets. We zitten in de laatste week dat we de zon zien zakken in de zee. Want de volgende week, want die knijterdikke avondshow zit er dan. Maar goed, we hebben nog een week lang de beste DJ-sets tussen 8 en 10. Met vanavond op de line-up YouGel en om 9 uur Didi Goose. De hele line-up check je via slam.nl. New truck, big

0: Show Me Love. Kijk eens op de klok, nog 11 minuten te gaan.
1: Hou ze in de pauze!
0: De lekkerste lunchpauze van Nederland begint zometeen met Liefde onder de lindeboom. Liefde onder de lindeboom. Ozone. Krijg je zometeen. Eerst nog muziek van Juste en ook Shakira. Dit is Die.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat Alu Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
20: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bel Simpel zet de tijd op 12 uur.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze, achteraf gezien, een verkeerd besluit. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
23: Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A1 richting Apeldoorn bij Kootwijk. Daar verlies je 24 minuten. 4 kilometer aan file. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Zevenaar. 20 minuten plus 6 kilometer aan file. Voor flitsers, check de Flitsmeister app.
24: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
26: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
27: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
21: De hele zomer lang.

0: te raden of Michael Jackson en Boogie Pimps krijg je zo meteen in deel 2 van House in de Pauze.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Moelenmilk, the moo you can't resist.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiplumpia. Lekker.
21: Kippie.
22: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
23: Alle verf super voordelig.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Kokker.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
7: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Houd ze in de pauze.
10: 3 minuten over 12:30. Tijd voor je Slam Weer-update van de vrienden van Weer Online. Het is weer lekker. Kijk eens naar die thermometer. Die gaat lekker omhoog richting de 26 graden. En het blijft een zwoele zomernacht tot laat vanavond. Blijft gelukkig ook droog. En vannacht koelt het maar af naar een graad of 17. Dan de langste vertraging van dit moment richting Oberhausen op de A12 bij Oud-Dijk. Verlies je een kwartiertje. En wij gaan door met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Benny Benassi zometeen. Rihanna, Criss Cross Amsterdam. En eerst de Boogie Pimps. Somebody to love.

0: Spaaris. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Hey.
5: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
16: Condoom.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
21: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
22: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch? Hebben?
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren. Here come

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen?

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Hey, dankjewel. Het is 1 uur. Zo meteen deel 2 van die lekkerste lunch van Nederland. Eerst even kijken naar de wegen. 2 vertragingen van 10 minuten of meer. De A1 vanaf Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk. Daar is de afrit dicht. 16 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grenzen met Duitsland. Altijd gevaarlijk daar. Veel ongelukken, maar nu in ieder geval 14 minuten vertraging. Grenscontrole.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

in de pauze. Dit is hem, de lekkerste lunch van Nederland. En je hoorde, ja, wel redelijk zegt iedereen dit, de uitvinder van de house. In 1986 was hij in een groot postsorteercentrum ergens in Chicago bezig. En er kwam een melodietje op en toen dacht ik, dat moest eruit. Hij was sowieso al een klein beetje bezig met muziek, Marshall Jefferson. En uiteindelijk schreef hij misschien wel een van de allergrootste house klassiekers ooit. Hij was er vroeg bij. Samen met Solardo hoorde je Move Your Body. Dan naar de zomer van 2006.

0: met zometeen misschien wel een van de allerleukste danceklassiekers uit mijn studentenjeugd. Autonoos, Million Voices komt eraan, Klaus Barbie. En ook JD, Plastic Dreams, onderweg.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, dat fuck, ja.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

0: aanpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
9: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: De Keukencampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart. Official Automotive Partner Keukencampioen-divisie.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: House in de pauze.
8: Laatste half uurtje hits in de mix bij Slam. House in de pauze. Nog even je weer online weerbericht voor je. Vandaag een mix tussen zon en stapelwolken. Zo'n 25 graden op de meeste plekken in het zuidoosten. 27. Morgen zon, hier en daar helaas ook wat regen. En dan wordt het nog een stukje warmer. 27 tot 29 graden morgen. Dat is ook een van de warmste dagen meteen dan ook gehad morgen. Langste vertraging A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Daar een half uur extra. Ach, dit is zo goed. Otto Noos, Million Voices, Slam.

Deze track ook nog een Global Breakthrough Award van Slam. Mr. Bell & Weasel. En inmiddels zijn ze ook toegevoegd aan die sterren line-up van de vrijdag. Iedere vrijdag om 2 uur hoor je ze in de mix hier bij Slam. Daarvoor nog een throwback waar heel veel mensen lekker op gingen. Dat weet ik zeker. JD en Plastic Dreams. Jeffrey is er ook bij. Even luisteren wat hij stuurt.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
18: Müllermilk, the moo you can't resist.

0: accessoires, korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Misschien kunnen ze deze Dolly ook nog klonen, net als dat schaap misschien. Dat zou ook mooi zijn. Iets over 2, verkeerde flitsmeister. Top 3 vertragingen. Eerst op de A15 naar Gorinchem Ridderkerk voor Alblasserdam. Wat een prachtige stad. Ongeluk gebeurt 36 minuten. Dan de A15 richting Gorinchem. De andere kant op ongeluk gebeurt 21 minuten. Bij Alblasserdam en de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrikje door Ambacht. 22 minuten.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Thomas van Empelen. Als ik tegen jou zeg die ene plaat van Jay-Z en Linkin Park, ja, die komt eraan. Lekker, Radio Hard, Jonas Blue ook, Edge of Desire met Malief. En eerst Chesto, The Motto. Met Evan X.

Iedere kleur heeft een betekenis. Bijvoorbeeld rood staat voor liefde en passie. En het is onderzocht als je als vrouw of man dus rood aan hebt. Ben je dus ook echt aantrekkelijker en heb je eerder succes op een date? Dan staat rood mij heel slecht, maar het zou dus officieel moeten werken. De kleur blauw staat voor betrouwbaarheid en daarom gebruikt de Belastingdienst die kleur ook. Zodat wij allemaal denken, oh ja, dat geld betalen. De helft afdragen van je salaris. Wat logisch, daarom is blauw de kleur. Jonas Blue, hoorde je blauw en mijn lief, Edge of Desire. Zometeen de Mixmarathon Track of the Week van Colter komt eraan. Na deze, JC Linky.

0: Oh, wat een plaat, hij zegt de Mixmarathon Track of the Week. Colter en Hey Everybody.
1: Thomas van Empelen.
0: En die track die duurde maar minder dan 3 minuten. Mocht je denken, ik wil meer Colter. Dat kan. Hij staat namelijk op Thuishaven. Dat is zondag 6 september. 10 uur lang staat hij daar. Wat goed, hij zegt. Dat wordt waanzinnig. Dus 6 september, Thuishaven, Amsterdam. En ik zat te denken, 10 uur. Je kan natuurlijk ook lekker op de bank hangen. Een beetje scrollen. Op instaan. Maar hoeveel zou je kunnen scrollen? Hoeveel, denk je? Ik heb het uitgerekend, het antwoord zo meteen. Maar ga er even vanuit dat je telefoon ongeveer 14, 15 centimeter hoog is. En dat je dus 10 uur lang gaat scrollen. Hoeveel meter is dat? Het antwoord zo meteen naar onder andere Martin Garrix.

Getta, Bieber Wex zijn ook J Balvin. Dat hoor je erin terug, die sound. Say My Name hierbij. Ja, en dan, in mijn hoofd vond ik dit een heel logisch onderzoek. Namelijk, stel voor je zou 10 uur, want Colter staat namelijk 10 uur op Thuishaven. Stel voor je zou 10 uur gaan scrollen op Insta en echt de hele tijd tik, tik, tik, tik naar beneden op het schermpje. Wat gebeurt er dan? Hoeveel kilometer kan je swipen op Insta of op X of waar dan ook in 10 uur tijd? Oké, de berekening, daar gaan we. Je telefoonscherm ongeveer 15 centimeter hoog. Ligt eraan hoe je berekent, vanaf de base misschien wel. Gemiddeld kan je wel 2 van die schermpjes per seconde naar beneden scrollen. Hè? Als je echt goed je best doet. En dat doen we dan 10 uur, dat is 36.000 seconden. En dat allemaal bij elkaar berekend. Komt-ie. En het mag wel even gong voor je aan. Je zou in 10 uur tijd, zou je dus meer dan 10 kilometer kunnen swipen op je telefoon. Dus als je je schermtijd een beetje nagaat. 10,8 kilometer is het in 10 uur. Als je een schermtijd hebt van 4 uur. Google Maps ervan af. Zit je waarschijnlijk wel op een kilometer op een dag. Bizar toch? Bruno Mars is hier bij Slam. Dit is

0: raarste het verhaal was dat hij een beetje geldschulden zou hebben. Uiteindelijk kwam er een tour daarna en ook nieuwe muziek. Het zal in ieder geval helpen. Bruno Mars en All My Soul by Slam. Hey, best wel leuk nieuws trouwens vandaag. En vanaf vandaag mag ik het ook echt officieel zeggen. Ik ga de middagshow doen met Pleun samen. Heel leuk. Alles check je op Slam Official. Foto's en zo. Mega leuk. Maar mij hoor je vanaf volgende week. Vanaf 4 uur in de middag bij Slam. Er is meer groot nieuws.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, joh. What the fuck, joh. Ja.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Nee.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: in sportvoeding.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even borrelen voor een swingende start.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it.
6: Voor die 2

0: Plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. Op dit moment is het zo'n 25 graden. Morgen opnieuw zon en het gaat even regenen met kans op onweer. Temperatuur zo tussen de 27 en 29 graden. Wat heerlijk, zeg. Ik zou je gewoon ziek melden, denk ik. Maar het is ook geen lekker weer om op het strand te gaan liggen. Altijd fris daar. Dan even kijken naar de wegen. Dit zijn de twee langste. We beginnen met de A12 Arnhem-Oberhausen. Grenscontrole 10 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Prinsenviel en de Markbrug. Daar 11 minuten.
6: Thomas van Empelen.
5: Lady Gaga. Zo meteen met die grote paparazzi. Ook Josh Baker. Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Hier Stil van Pumpa.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Josh Baker en Poppy Bascom. My Place.

0: zit.
1: Josh Baker. En My Place, hij komt uit Manchester. Echt zo'n plaats Manchester waar we eigenlijk 10 jaar geleden, of ik in ieder geval vanuit mezelf gesproken, heen had moeten gaan met Ryanair voordat het allemaal €80 kostte, weet je wel. Dat je voor €20 lekker in Manchester zat, of Londen, of Milaan en zo. En die tijden zijn wel een beetje voorbij, helaas. Zometeen, Calvin Harris komt eraan. This is what you came for. Eerst, oh zo goed, pauze.

Hier bij Slam en Take Me Back. Sommige mensen zijn op vakantie geweest in Noorwegen. Dat klinkt ook allemaal heel avontuurlijk en heel leuk tijdens de zomervakantie. Een Slam-collega heeft het gedaan. Het was vooral heel koud met 8, 11 graden. Hoogzomer, zit je ook niet op te wachten. Nog goed, zie je in je vest rond te lopen. Dit is Slam op je woensdag met nu Farruko. Dit.

0: Coldplay. Je zit goed bij Slam.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: De maaltijden van Kippie, zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
23: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Via je
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens de OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En dit was het nieuws op Slam.
2: Ach, krijg je dat weer? Is het eindelijk weer een keer lekker? Gaan mensen weer klagen over dat broeierige? Maar goed, iets over drie situatie op de weg. Dit zijn de drie langste vertragingen ook. Nog niet heel druk op de weg, want het is woensdag en nog een klein beetje vakantie. A15 in Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik-Ido-Ambacht daar 11 minuten. Dus A37 richting Duitsland, grenscontrole vanaf Zwarte Meer 12 minuten. En A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen daar 11 minuten. Dat was het.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
21: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
23: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
2: Ja, ik heb nieuws zometeen over die single van Yugel Solto, Jamaican Bam Bam. Heeft te maken met de zangeres. Er is nieuws over. En eerst DJ Piles, dat ik even gas geven. Rainbow in de

nog steeds denken aan die slamluisteraars die hier salami kan in hoorden. Ik hoor het nog steeds niet. Jugel Soto en Jamaican Bam Bam bij Slam. En er is nieuws over de zangeres van deze plaat, namelijk Sister Nancy heet zij. En een stukje geschiedenis van deze plaat. Ze had deze ooit gemaakt, uitgebracht op een LP, wat geld mee verdiend. En uiteindelijk moest haar zoontje, volgens mij, of iemand in haar familie in ieder geval, vertellen van... Hey, je track wordt echt overal gesampled en volgens mij moet je je geld uithalen. Dat is pas in de jaren 90 gelukt door deze Sister Nancy die uiteindelijk het geld terug heeft gekregen. Want dit is het origineel namelijk. Conti, heb ik hem voor je. Ja. Wat een ander vibeje. Deze maakte ze ooit Sister Nancy. En ik ben heel benieuwd of Jugel uitgenodigd is. Maar met deze plaat en andere dingen die ze kan zingen... staat ze in het Skatecafé in Amsterdam. 25 september komt ze gewoon langs. Dus ik ben benieuwd of Jugel is uitgenodigd. Ook wel lullig als je dan niet komt, weet je wel. Van hé, hey, je scoort een wereldhit, je kan er een huis van kopen. Maar zo'n optreden in Amsterdam, dat ga ik dan niet bekijken... van de dame die ik heb gesampled. Ik ben benieuwd. Adela, zo meteen naar Goalplay. A Sky Full of Stars hier bij Slam.

Junior zou zeggen, de nieuwste popsensatie uit Slowakije, deze dame. Adela. Maar ze komt wel uit Slowakije, dus dat klopt allemaal. 4 september, dan komt haar album uit. Duurt niet lang meer. Zit vol met dit soort tracks. Onder andere KGB, wat eerder al uitkwam. Red Buttons, 1 in LA, hoorde je net. En Hitachi, I'm the Man. En Nicole Kidman is ook een track van dat album. Ik ben wel benieuwd. Het zal wel lief zijn voor Nicole Kidman, denk ik. Want als je net met je carrière begint, zal je iemand niet afbranden in zo'n albumtrackie. Zou ik dan wel weer leuk vinden, maar goed. Alles zo, Nate Smith hier. I like it.

0: De man die alleen maar zomermuziek heeft gemaakt. Ik denk dat zelfs adem heet is bij Jean de Paul. Get busy hierbij, Slim. We gaan het zo meteen hebben over slaap. En ik hoor je denken... Als je trouwens nu moet gapen, dan heb je empathie. Dat is ook leuk om te weten. Maar is die 8 uur slaap nou echt nodig? Ja of nee? Er is natuurlijk weer een nieuw onderzoek gedaan. Onder andere naar onze voorouders. En het antwoord, dat is best wel interessant.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Big or small, tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
14: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
15: Kom
14: naar raamdecoratie.com.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
22: Hé, wat doe jij nou?
21: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
24: Domino's. Groot ingekocht, groot voordeel.
25: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
26: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hallo, u spreekt.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
22: Half vier, weer online weerbericht voor je. Het is vandaag zo'n 25, 26 graden met de aardig wat zon tussen de bewolking door. En morgen, dan wordt het af en toe regenachtig. Ook zon, maar wel lekker warm. Het kan zelfs 28 graden worden morgen. Ik hoor je weer overal, ook in het nieuws, wat een broeierig wordt. Maar gewoon bek houden en genieten van het warme weer. En dan even kijken naar de drie langste vertragingen. We beginnen met de A12, nu net richting Den Haag voor Harmelen. Over de parallelbaan vanaf Oude Rijn, daar 25 minuten extra. Voor de rest ook veel flitsers trouwens. Staan er maar liefst 17, dus let op je snelheid. De A12 nog, Den Haag, Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen, 40. En de A29, Rotterdam, Berg op Zoom voor Numansdorp, daar 25 minuten.
27: Thomas van Empelen.
22: Oh, die fijne plaat van Robin Schulz met Watermat komt eraan. Take it slow, zit geen break in. De eerste bouwstaan Magnetic. Dit is...

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

0: ik hoor je denken, hoe heet het origineel nou ook weer? Dat is Watermat en Bullet. De versie van Warmer Schultz hoorde je net met Take It Slow. Het origineel heb ik ook heel cheesy onder een vakantiefilmpje op Bali gezet in 2017. Ja, past wel overal bij trouwens.
1: Thomas van Empelen.
0: Hey, en dan, hoeveel slaap hebben we eigenlijk nodig? Een goede nacht rust, we streven het allemaal na. Ik bedoel, ik heb ook een smartwatch om mijn arm zitten, een nieuw onderzoekie. Die zijn dus eventjes goed erin gedoken wat vroeger mensen deden. Dus voordat we de fabrieken in werden gejaagd met de industriële revolutie. Ze zijn namelijk bij de jagers- en verzamelaarsgemeenschappen gaan kijken in Tanzania, Namibië en Bolivia. Wat een heerlijk onderzoek, ook gewoon gratis op vakantie eigenlijk. Maar goed, wat hebben ze gedaan? Die mensen daar in Tanzania, die slapen 5,7 tot 7,1 uur per nacht. En die worden dus gewoon wakker ook met de zonsopgang. Een gemiddelde slaap van soms 6,5 uur, dat is daar genoeg. De grote vraag is ook met alle Instagram, alle berichten en alle leukdoenerij op WhatsApp, of we dan eigenlijk daardoor niet meer slaap nodig hebben. Maar stel voor, we zouden de mobiel laten liggen en rustig werk hebben, dan zouden 7,1 uur slaap per nacht echt meer dan genoeg zijn om gezond te kunnen leven. En ja, voor de rest, de meeste slaap, ze hebben het onderzocht. In Europa ligt de gemiddelde slaap zo op 7,2 uur. En dat vind ik eigenlijk best wel weinig nog. Wil ik per nacht wel 8,5 uur pakken of zo. En we hebben dus veel minder nodig. Dus we kunnen nog meer van elkaar gaan vragen. Dus je kan ook zeggen tegen je vriend van, ja, je wilt al gaan slapen. Ik dacht het niet. Want je hebt maar 6,5 uur nodig. Een mooi argument vanavond om nog wat leuks te doen. Pitbull komt eraan. Eerst Elke Klein. Dit is Transmission bij Slam.

0: Ahmad Rani en I Love Life. We hadden het net over slaap. Gemiddeld gezien in Europa / Nederland 7,2 uur per nacht. Halen we toch wel. We zouden het niet eens nodig hebben. Is het verhaal Marco die reageerde in de WhatsApp van Slam. Hallo Marco.
1: Hallo, goeiedag.
0: Wat haal jij op een nachtje?
1: 5 uurtjes.
0: 5 uurtjes max?
1: Ja, meer heb ik niet nodig.
0: Oh, okay. Wat is je mening over mensen die lang slapen?
1: Saluie mensen. Mensen moeten gewoon hard werken voor geld. En ze lopen janken. Ja, harde, mooie kan ik het eigenlijk niet zeggen.
0: Wat is je beroep?
1: Ik ben Joe van een kraanmachinist.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Ik werk voor verschillende bedrijven, Furima, ZZP'er.
0: Ja, en hoeveel koffie heb je dan nodig om wakker te worden met die 5 uur?
1: 9 bakken.
0: Oh, dat is heel weinig.
1: Ja, dus dat valt op zich mee.
0: Zou je jezelf een groot of een klein gebruiker van koffie noemen met 9 bakken?
1: Klein gebruiker.
0: Nee, ik hoor alle voordelen gaan van 5 uur slapen per nacht, Marco. Heel goed. Hey, groetjes van Slam. Later.
1: Later.

0: Heart, Ray en Secrets bij Slam. Zometeen hier te horen. Deze drie gegarandeerd sowieso. Coming up. De Bieber Fever gaat gewoon door. Ook Another. Und ein bisschen Usha. Zometeen op de Rundfunk. Hier zit je goed bij Slam. Slam.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ons cw-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van 2 sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van 2 bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de 3e flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En dit was het nieuws op Slam.
4: Woensdagmiddagspits is begonnen. Ook op de woensdag meer dan 200 kilometer officieel gezien. Volgens Flitsmeister. De ANWB zal het nog strenger. En dit zijn ze vanaf 25 minuten. We beginnen met de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg. Vanaf Culemburg, logisch. Culemborg trouwens 40 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. Daar 25. Ook 25 op de A50 Olsen-Apeldoorn voor Schaarsbergen is dat. A50 richting Arnhem vanaf Apeldoorn voor Grijshoort 25. En de A50 iets meer dan een half uur tussen Arnhem en Os. Dat is richting Bankhoef. Daar is een ongeluk gebeurd.
16: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
4: Met de Usher, zometeen Little John, Ludacris en Yeah, Another Talk to You komt eraan. En een leuk feitje, fun fact over ADE. Eerst Just

Amsterdam Dance Event voor Intimi. Komt eraan, nog maar anderhalve maand. Dat vond ik gisteren al bijzonder. ADE bestaat 30 jaar en ik vond dit bijzonder om te lezen. Maar wist je dat de vader van John de Mol, weet je wel, die man die meer euro's heeft dan hartslagen in zijn leven. Ja, echt zoveel. De vader van John de Mol is dus ooit de organisatie begonnen die ADE is begonnen. Oftewel, de vader van John de Mol heeft voor het Amsterdam Dance Event gezorgd. Had je ook niet kunnen verwachten volgens mij. En,

Offenbach op de woensdagmiddag van Slam. You're the miles away hier. Goed dat je erbij bent met de meeste energie richting je huis. Of je camper, mocht je daarin leven. Ik hoop het niet, maar dat je gewoon een dak boven je hoofd hebt. Een niet lekkend dak, maar toch. Dit is Slam met Sibyl. Dit is Stumbling.

0: Cyril bij Slam en Stumbling In. Dan een onderzoek in de categorie, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Maar toch, wat blijkt uit onderzoek? Dat een chatbot, gedreven door AI, onder andere vaak het eerste plekje waar je terechtkomt als je de klantenservice nodig hebt, mensen niet per se echt verder helpt. Uit onderzoek blijkt dat ruim 7 op de 10 consumenten via een chatbot geen antwoord of hulp krijgt. Ja, het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin dus eigenlijk. Hey, zo meteen vreemd gaan, dat is niet handig voor je relatie, maar het is voor nog iets anders in je lichaam niet handig. Het antwoord zo meteen.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, what the fuck?
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
6: Hikes. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Met

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Iets over 4:30 in de spits of nog op je kantoor. Eén ding is zeker, het wordt morgen lekker warm en broeierig, zeggen ze. Met een temperatuur van zo'n 27 graden. Vanavond blijft het niet heel erg lang koud. Dat valt allemaal wel mee. Morgen is de warmste dag. Daarna eigenlijk alleen maar regen. En het aantal keer dat ik regen zei, geldt voor iedere dag dat regen gaat vallen eigenlijk, helaas. Ja, daarna. Dus geniet van morgen alsjeblieft, als er geen regen bij jou is. Dan even kijken naar de top 5 vertragingen. Het is druk op de weg, 300 kilometer. De spits is weer begonnen. Dit zijn ze vanaf 20 minuten. Eerst op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. Daar 1:30 uur. A16, Breda, Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht, 23. A27, vanaf Utrecht richting Gorkum voor Lexmond, 22. A50, Os, Apeldoorn voor Schaarsbergen, daar 1:30 uur. En A50, Arnhem richting Os, voor Bankhoef, daar 41 minuten. Met zometeen Mojo op de zender. Dat wordt heerlijk. En eerst, oh, dit is een topplaat, hè, zeg.
7: Thomas van Empelen.
6: Ja, de een spreekt het verkeerd uit, maar dit is...

0: verbouwing gaat vaak mis. Net iets te veel opgespoten lippen en zo, weet je wel. Met een gezicht en een te heftige facelift. Maar deze verbouwing van IOU is wel goed gelukt door Oliver Helders met Kwijder samen. Van een plaat X Mix Marathon Track of the Week.
1: Thomas van Empelen.
0: Dit is hem, de woensdagmiddag van Slam. En uit onderzoek blijkt dat vreemdgaan niet alleen ervoor zorgt dat je relatie misschien wel kan stranden, maar het is ook slecht voor je lichaam. Je hebt namelijk een groter risico op een hartinfarct. Ja, dat houdt in dat je dus een stroke kan krijgen, een hartstilstand, dat soort dingen. Waarom is dat nou bij het vreemdgaan zo? Het is eigenlijk best wel logisch als je erover nadenkt. Wat hier staat, namelijk, er komen heel veel dingen bij elkaar. Vaak gaat er een fles rode wijn open, want je gaat vreemd, weet je wel. Toch gezellig bij een eerste date. Weinig slaap, stress, adrenaline en veel lichamelijke inspanning, als je het een beetje goed doet. En wat blijkt uit dit onderzoek, het is wel een beetje, als je een slechte dag hebt, heb je meer kans om in de vangrail terecht te komen. Maar goed, namelijk mensen die hartklachten hebben, weinig bewegen, roken, of kampen met een hoge bloeddruk, diabetes of een hoog cholesterol. Daar is het helemaal gevaarlijk vreemd gaan. Dus als je vreemd gaat bij de beren met onbeperkt sperps en dan gaat roken in de pauze, dan heb je dus ontzettend veel kansen om niet levend uit je vreemdgaan te komen. Dan weet je dat in ieder geval. Dus ik zou een andere locatie kiezen, wij dat niet. Sigala zometeen Sweet Love in bij Slam. Eerst Ed Sheeran, dit is Bad Habits.

Oh, wat vond ik het lastig om mijn mond te houden trouwens. Ja, ik ben daar niet heel goed in, maar het is me wel redelijk gelukt allemaal wel. En namelijk, we doen deze zomer Slam Sunsets tussen 8 en 10. En dat heeft onder andere ook wel een reden. Namelijk, deze week is de laatste week met Slam Sunsets. En wat voor eentje? Bijvoorbeeld vanavond presenteer ik die bende met YouGel en ook DJ Goose. Gaan we horen. Dat is waanzinnig. Namelijk een heerlijk lekkere Slam Sunsets. Op de ene laatste mooie dag van misschien wel deze zomer. Als we het weer zo zien van de komende weken. Namelijk, er gaat wat anders gebeuren in de avond van Slam. Tussen 7 en 10 hebben we een nieuwe avondshow. Ja, yeah! Dat is leuk. Jarno gaat dat doen met Jeppe, alle info slam.nl. En zelf ben ik ook blij, ik ga namelijk de Slam middagshow doen. Samen met Pleun is dat, alle info slam.nl. En dat is vanaf 4 tot 7. Dus eigenlijk doe ik hem al dit uurtje al een klein beetje. Mooi leuk is dat. Ik spreek je vanavond sowieso voor een Slam Sunset. Dus onder andere met YouGel zometeen. En ook Taylor Swift komt eraan, een nieuw topic. Dit is Sorry Papi bij Slam.

0: op de zender. Zometeen gaat hij beginnen. Opnieuw applaus voor de grote Florian.
1: Nee, ik wil het omdraaien. Ik wil het omdraaien. Applaus weg, applaus weg.
0: Ja, oké.
1: Ik wil graag applaus voor jou. De nieuwe middagshow! En als je goed luistert, dan hoor je sidekick ook al ergens een beetje op de achtergrond galmen.
0: Ja, Plun, je bent er al.
2: Woo!
0: Ja, precies. Maar goed, we passen eigenlijk vanaf volgende week te horen, inderdaad.
1: Klopt, ja.
0: Nee, ja, dat is leuk, de middagshow inderdaad, ja. En natuurlijk het allergrootste nieuws. Ik bedoel, ik zal mezelf op nummer 2 zetten dan. Maar het allergrootste nieuws is natuurlijk de avondshow.
1: Dat ik meer shows dat ik vaker ben te horen, inderdaad. Dat is inderdaad leuk. Mix Marathon op die vrijdag, op zaterdag ook de weekend mix. En, gewoon
0: we hebben een hele nieuwe programmering, maar daar kunnen we nu niet over hebben. Maar we krijgen een avondshow vanaf 7 uur. En daar heb jij meer over straks.
1: Ja, zometeen komen Jarno en Jeppe komen even langs om te vertellen over de nieuwe show. En we leren Jeppe iets beter kennen. Ik heb een spicy vragenvuurtje voor.
0: Leuk.
1: Leuk. Het wordt echt leuk. Het wordt gezellig.
0: Nou, leuk. Florian zometeen met de Slam middagshow voordat wij losbarsten. Heel veel plezier bij hem. Slam. Coming up. Met zometeen de grootste beukers richting huis. You Girl, Clean Bandits. En Lost Frequencies.

Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: meer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu houden, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu houden, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En dit was het nieuws op Slam.
13: Het is 1 over 5. Goedemiddag. Even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan een half uur vind je op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 35 minuten, 11 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk 37 minuten, 7 kilometer door een ongeval. Een uur vertraging op de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Weidewormer en Averhoorn. 14 kilometer door een auto met pech. En tot slot de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen daar 33 minuten.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
22: Kippie.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
25: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
26: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.

0: Florian hier zo bij je voor een nieuwe Slam Middagshow. Voordat we gaan beginnen, eerst even terug naar de Slam Middagshow van gisteren. Ja, ik kwam erachter dat ik in 8 maanden tijd al 55.000 kilometertjes heb gereden met mijn Nissan Micra. Ik moet ook 5 dagen per week van Tilburg naar Amsterdam rijden, waar de studio van Slam zit. Dus ja, dan weet je, dan gaat het hard. Maar ik was benieuwd, ben ik ook degene die de meeste kilometers rijdt? En degene die de meeste kilometers op zijn eigen bolide heeft staan? Nou, ik begon bij Bonita. Hoeveel kilometers stond er eigenlijk op jouw wagen?
1: 220.825.
0: Jezus, jij legt gelijk de lat wel heel hoog.
1: Ja, oud autootje, maar je doet het nogal fout.
0: En wat voor autootje is het dan?
1: Een Ford Ka.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, die zijn niet kapot te krijgen, die dingen.
1: Ja, die staan goed mee.
0: Hoe lang heb je hem al dan, die auto?
1: Sinds 2019.
0: Oh, oké, nou een jaartje of 7 inmiddels. En al veel problemen mee gehad of is het een betrouwbaar dingetje?
1: Nou, het valt op zich mee.
0: Oké, okay, maar Kelvin, jij kan hier overheen, hè?
2: Ja, ik heb moet er wel bij zeggen, ik heb hem vorige week verkocht. Maar hij is wel van mij geweest. Maar ik kan hem overtreffen in principe.
0: Waarom koop je überhaupt een auto met zoveel kilometers, joh?
2: Het is een Volvo en het is hartstikke betrouwbaar. En als hij veel kilometers gereden heeft, betekent ook dat hij goed onderhoud heeft gehad.
0: Ja.
2: Dus nou ja, gewoon een betrouwbaar ding.
0: Oké, okay, zeg maar, hoeveel kilometer staat er op jouw nieuwe Volvo?
2: Er staat op 619.069 kilometer.
0: Jezus. Ah, Kelvin, ik heb wel slecht nieuws. Er is nog iemand die hier overheen gaat.
2: Oh, serieus?
0: Ja, nog serieus. Ja, en dat ben jij, hè, Kimberly?
3: Hi.
0: Hey, hallo.
3: Hi.
0: Ja, jouw auto. Rijdt die nog?
3: Ja, die rijdt nog.
0: Hoe is het mogelijk?
3: ja. Inderdaad.
0: Nou, vertel maar, hoeveel kilometer staat er op jouw bakkie?
3: 668.617.
0: Niet normaal. Je bent de winnares. Je hebt de meeste kilometers. Ja, het is echt niet normaal, zeg. En wat voor auto is het? Het moet een hele betrouwbare auto zijn.
3: Een Audi A3.
0: Een Audi A3? Oh, kijk eens.
3: Ja.
0: En hoe vaak is hij al bij de garage geweest?
3: Ja, geen idee. Veel te vaak.
0: Niet meer op bij 2 handen te tellen?
3: Nee.
0: Inmiddels staat er 7 ton op het autootje van Kimberly, denk ik. Hey, zometeen een nieuwe Slam Middagshow strijdt er om 7 uur. En de nieuwe Slam Avondshow komt even langs. Jarno en Jeppe komen zometeen langs om even te praten over hun nieuwe programma. Ook de Black Eyed Peas hoor je zometeen met een dikke classic Don't Funk With My Heart. En er is Lost Frequencies bij Slam. Dit is Live It All.

0: halverwege die werkweek. Al een beetje toe aan weekend. Zo, ik wel. Ik ben al heel de week verkouden. Dat is irritant, zeg. Kan je net niet ziek melden, want je bent eigenlijk niet ziek. Maar je hebt toch wel een beetje last van dingetjes. Ik zit nu in de fase dat mijn oren dicht zitten. Dus ik hoop echt dat ze zo even zo prop even open gaan. Want ik hoor nu aan één kant niks. Irritant. Hey, vandaag in het nieuws bijzonder dierennieuws. Is namelijk in Amerika een kat geboren met 29 tenen. En staat daarmee in het Guinness World of Records boek. En normaal gesproken hebben katten in totaal 18 tenen. 4 aan iedere achterpoot en 5 aan iedere voorpoot. Maar deze kitten heeft 8 tenen aan een van zijn poten en 7 tenen aan die andere 3. Ja, bijzonder. Het ziet er ook een beetje gek uit als je die foto ziet. Het vorige record stond op naam van de Canadese kat Jake. Die werd in 2002 geboren. En die had 28 tenen. Nou, deze kat heeft dus 1 teen meer. Nou, die kat die trof het trouwens sowieso niet echt. Hij werd namelijk geboren met longontsteking. Maar goed, hij heeft het allemaal overleefd en heeft nu ook 11 extra tenen erbij gekregen. Nou, goed. God, als ik iets aan mijn lichaam mocht toevoegen, dan waren 11 tenen toch wel het allerlaatste waar ik op zat te wachten, denk ik. Het bracht mij wel tot de volgende stelling.
1: De Slammiddagshow vraagt zich af.
0: Ja, wat zou jij aan je lichaam willen veranderen? Buiten alle obvious dingen, bijvoorbeeld, weet ik veel, iets minder dik of zo. Zeg maar wat. Een mooi gezicht, dikkere lippen. Nee, wat zou je aan je lichaam willen veranderen? Ik weet dat mijn huisgenoot en tevens hele goede vriend een tweelingteen heeft. Dus die heeft 2 tenen die aan elkaar zitten. Ja, dat ziet er een beetje gek uit. En nu wilt hij dus een tattoo gaan zetten met een stippellijntje en een schaar erbij. Bij die tweelingteen. Dat vind ik dan wel weer humor. Ja, toch? Ik zou zelf dan denk ik, ja, ook wel een beetje saai. Iets meer kaaklijn willen of een iets minder groot achterhoofd of zo. Ja, ik weet niet zo goed. Maar kom maar door via de F van Slam. Wat zou jij aan je lichaam willen laten veranderen? Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar door met je verhaal. Mag met een audio-appje, mag met een tekstberichtje, mag met een fotootje. Kom maar door. Wat zou jij aan je lichaam willen veranderen?
2: Music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.

0: Douglas, Blessings bij Slam. Ja, vandaag in het nieuws een Amerikaanse kat die is geboren met 29 tenen. Dat is toch bijzonder, want een normale kat heeft er maar 18. Dus vroeg ik aan jou, wat zou jij aan je lichaam willen veranderen? Buiten alle obvious dingen. Eens even kijken, Niels die wil graag permanent laten zetten. Leslie zegt, mijn benen verlengen. Ben altijd klein voor mijn leeftijd geweest. Ben nu 1,77 meter. Rond de 1,83 meter, 1,85 meter zou de ideale lengte zijn. Ja, en een Hatra komt ook vaak binnen. Hatra, ik heb gisteren geleerd dat dat een afkorting is voor een haartransplantatie. Een Hatra. Dat is natuurlijk helemaal trending, hè? Iedereen lekker naar Turkije. Hey, ik ben benieuwd, wat zou je aan je lichaam willen veranderen? Kom nog maar even door via de app van Slam. Hoor je deze ook zo? Jonas Blue en Edge of Desire komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Half zes geweest. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar ook lokaal wat regen of onweersbuien. Het wordt dan 27 tot 29 graden. En Flitsmeister meldt 4 vertragingen van een half uur of langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Prins Klausplein. Daar 37 minuten. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandijk en Averhoorn. 1 uur en 11 minuten door een auto met pech. Daar 18 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Heer Hugo Waard. 34 minuten. En tot slot de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbergseplein en Moordrecht. Daar 56 minuten door een ongeval. Dan word je in een half minuutje bijgepraat door het ANP. Hier is Oscar van Oorschot. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het is voor Buitenlandse Zaken nog te vroeg om te zeggen of er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn na de zware overstroming in Nepal. Het dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Social media bedrijf Meta heeft de schikking voor miljarden getroffen. Ze werden er in Amerika van beschuldigd hun Facebook- en Instagram-apps expres verslavend voor kinderen te maken. Meta gaat daar nu maatregelen tegen nemen. En in Berlijn zijn de bewoners van bijna 6000 huizen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een vliegtuigbom van 100 kilo. De hulpdiensten weten nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
9: Wat zou jij aan je lichaam willen veranderen? Kom maar door met je verhaal via de app van Slam. Ondertussen John is Blue. Dit is Edge of Desire. Slam.

0: Willy William en Echo in de Slam Middagshow. 6:10. Wat zou jij wel eens aan je lichaam willen veranderen? Dat is de stelling van vandaag. De aanleiding van een kat die is geboren in Amerika met 28 tenen. Ricardo stuurt: ik zou het wel leuk vinden als bierdrinken bijdraagt aan mijn spierontwikkeling in plaats van het groeien van mijn buik. Zo. Zouden alle mannen willen, denk ik. Wout die stuurt ook een appje.
1: Dag luisteraars.
0: Hi.
1: Ja, als ik iets aan mijn lichaam zou willen veranderen, is het volgende wel. Ik zou graag dat stukje uit mijn hersenen weg willen. Wat ervoor zorgt dat ik nu volledig blind ben, mijn hele leven. Maar ook later nog in mijn leven slechthorend wordt. Nou ja, blind en doof. Dat is een heel interessante combinatie. Ja, als ik daar vanaf zou zijn, zou dat wel heel fijn zijn.
0: God, we hopen het allemaal, Wout. We hopen het allemaal. Sterkte in ieder geval. Dan ga ik even naar Kirsten. Kirsten, wat zou jij aan je lichaam willen veranderen?
2: Ja, ik ben 21 weken zwanger en ik was hiervoor altijd een fit girl. Maar ja, dik worden, dat hoort erbij, hè, zeggen ze. Dus ik zou wel zwanger willen zijn zonder dik te worden.
0: Zonder
2: en
0: dik 10
2: kilo aan te komen.
0: Ja. Mm-hmm. Al het werk in de sportschool is eigenlijk voor niks, nu deze zomer.
2: Ja, het sportschool laat ik ook wel een beetje schieten. Want ja, goed, ja, nee, dat gaat er niet meer echt worden. Nee,
0: zeker niet nu. Maar goed, je krijgt er wel iets anders moois voor terug, hè?
2: Ja, absoluut. Een heel mooi mannetje, absoluut.
0: Oh,
2: heel druk.
0: Gefeliciteerd.
2: Zeker. Dankjewel.
0: Is het de eerste?
2: Dit is de eerste, ja.
0: Kijk, nou goed. En daarna, weer, en daarna gewoon weer naar de sportschool als die eruit is.
2: Ja, absoluut.
0: Dan buikje weer wegtrainen.
2: Ja, zeker. Wel het idee.
0: En je krijgt heel veel complimenten over je buik, toch?
2: Sorry?
0: Je krijgt heel veel complimenten over je buik.
2: Ja. En iedereen vraagt van haar. Dus je bent helemaal in de spotlight.
0: Ergens is het ook alweer leuk om dik te zijn.
2: Zeker. Ja, in die zin wel.
0: In die zin zeker.
2: Anders niet, hoor. Ja.
0: Oké, thanks voor je verhaal, Kirsten.
2: Hey, fijne dag.
0: Doei. En dan ga ik nog even naar Michael.
3: Goedenavond.
0: Hey, jij zegt iets wat weinig mensen zeggen, denk ik.
3: Ik zou graag iets dikker willen zijn.
0: Je wil iets dikker zijn?
3: Ja.
0: Huh, hoeveel weeg je dan?
3: 60. 65.
0: En hoe oud ben je?
3: Ik kom over een paar weken 39.
0: Oh, dat is inderdaad wel weinig voor je leeftijd. Of ben je 1,60
3: meter? 85, 87.
0: Maar je eet wel gewoon voldoende, toch?
3: Ja, ik kan eten wat ik wil. Ik kan s'avonds eten wat ik wil.
0: Zo.
3: Het gebeurt wel als ik thuis kom van mijn werk s'avonds laat. Dat ik naar de frituur rij of naar de shawarmaboer van ik ga even iets groot halen.
0: Ja, je denkt nou, even aankomen. Maar dat wil me niet lukken bij jou.
3: Nee, dat is echt. Dat wil mij gewoon niet lukken. Ik wil graag wat steviger zijn.
0: Nee, dat kan ik enigszins wel begrijpen. Ja, en als je dan probeert te bulken, dat lukt niet. Nee, het is toch gek. Je hoort het weinig mensen zeggen. Ik wil iets dikker worden.
3: Ja.
0: Het is een soort luxe probleem, maar eigenlijk is het geen luxe probleem bij jou.
3: Ik vind het, luxe probleem, ja. Met kleren is ook wel af en toe wel moeilijk. Met broeken en zo, maar ja, ik wil gewoon, ja.
0: Je wil
3: Een kilo of 15 zou ik graag dikker willen zijn.
0: Ja,

0: Nou ja, ja, veel groente eten. Helpt dat misschien? Spinazie, proteïne, eiwitten? Geen idee.
1: Dat is het probleem. Ik eet eigenlijk geen groente. Ik eet eigenlijk alleen maar vlees. Groente is wel, maar echt fruit. Dus ik eet geen fruit. Dat eet ik nooit.
0: Ja, misschien is dat het wel inderdaad. Gewoon iets meer groente eten.
1: Ja.
0: Vanavond toch maar aan de hutspot. De broccoli. Toch maar op tafel. Plaats van de friet.
1: Oh nee, vanavond gewoon grote friet stoof mee met een kroket.
0: Ja, lekker genieten toch, Michael. Ik geef je groot gelijk, hoor.
1: Is goed, jongen.
0: Hey, oké, thanks voor je verhaal, man.
1: Hey, graag gedaan. Hey, hallo.
0: Yo, doei.

6, groot in het nieuws. Een spelontwikkelaar van GTA 6, Rockstar Games, heeft namelijk gereageerd op het grootschalige datalek, waarbij video's en de landkaart van de game nu op straat liggen. De dader achter de lek die zegt dat ze Rockstar Games wilde straffen omdat het spel niet op een fysieke disc verschijnt, maar alleen als downloadcode. Een beetje een rare reden, maar goed. Het team achter het spel vindt het wel echt hartverscheurend. Ze hebben er namelijk 11 jaar aan gewerkt en dan pleurt iemand gewoon het zo op straat. Vlak voor de officiële onthulling, die is vanavond namelijk. 9 uur Nederlandse tijd op Netflix, dan is de onthulling. Komt er een soort film online met de gameplay van dus de nieuwe GTA 6. Ik ben heel benieuwd, ik ga het sowieso kopen.

0: lopen, ja. Net als bijna iedere man op deze wereld, denk ik. Ik heb wel alvast een voorproefje van hoe de GTA 6 radio gaat klinken. Ja, we hebben ook een zender. DJ Kara, kom er maar in.
1: Hey, you're listening to the Slam Middag Show with Florian Hammerling. With the newest buka from Afrojack. This is really a gnarler of a hit. Ali

Skyline bij Slam. Je mag zometeen je ongezouten mening gaan geven. Een nieuwe editie van de Slam Stembus komt eraan. En ook Silva Bumpa, Nelly Furtado en Mr. Props.

0: Speel bewust 18 plus.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Kom langs in de Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een dakloze opvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En dit was het nieuws op Slam.
5: En dan even snel de wegen af met Flitsmeister. Twee vertragingen die opvallen. Dat is de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandijk en Averhoorn. Daar 54 minuten, 14 kilometer. En 1 uur en 7 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Terbergseplein en Moordrecht. Daardoor een ongeval.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Florian Hamelink.
5: Ik heb zometeen je ongezouten mening nodig over gloed, nieuwe muziek. De Slam Stembus komt eraan op Nelly Furtado. En eerst Stel van Bampa. Dit is al.

0: and the Promises. Ik had het 20 minuten geleden over die, die trailer over GTA 6. Dat het online komt op Netflix. Alleen, ja, inderdaad, iemand ziet het ook in de Slam-app. Ik zei, die komt vanavond online om 9 uur. Maar dat is natuurlijk morgen pas. Morgen om 9 uur. Ik zat bij mijn hoofd al bij het weekend. Morgen om 9 uur dan komt de trailer, de film over GTA 6 online op Netflix.
1: De Slam Stembus.
0: Ah, niet dat je over 2 uur of over 3 uur op Netflix zit te scrollen en maar niets kan vinden. Dat is morgen om 9 uur. Hey, dan de Slam Stembus. Deze hele zomer laten we je kennis maken met nieuwe muziek in de Slam Stembus. Vandaag ronde nummer 3 voor Sam Harper en Juste met Just a Little. Ja, Juste komt uit de Denemarken. Vrouwelijke DJ. Het is een van de weinige Denen die al een succes hebben gescoord. Zijn er eigenlijk maar 3 grote Deense acts die ook een groot succes hadden met hun hits in Nederland. Bijvoorbeeld Mo van Lina. Maar ook de Safri Duo komen ook uit Denemarken. En ook zij komen uit Denemarken. Aqua. Allemaal een beetje one-hit wonders eigenlijk. Goed, gaat Juste ook voor die one-hit wonder of gaat ze voor haar tweede grote hit? Gisteren met hakken over de sloot door naar ronde nummer 3. Maar gaan ze nu ook...

Zo, ik ben benieuwd naar je mening. Wat vind je van het liedje wat je zojuist hebt gehoord? Justin en Sam Harper, Just a Little. Wil je het vaker horen op Slam of never, nooit meer? Jouw mening telt. Wellicht heb jij zometeen de beslissende stem. Kom maar door via een appje in de Slam-app. Uitslag hoor je zo naar Mr. Props. Dit is Waves in de Robin Schulz remix bij Slam.

0: Robin Schulz en Waves bij Slam. Daarvoor de Slam Stembus. Met daarin de nieuwe van Juste. Ik wilde hem even aan je laten horen, maar ik heb hem helemaal niet hier bij de hand. Even kijken, dat was deze. Even doorspoelen dat de flyer hoor.
1: Stembus.
0: Lekker voorbereid. Nee, ik was even alle appjes aan het lezen. Er komen veel appjes binnen. Wat vind je van Juste en Sam Harper met Just a Little? Even kijken. Ruud, met een hele moeilijke achternaam, die stuurt wat ik ervan vond. Echt rug, origineel is veel beter. Jesse stuurt gouden ouwe in een nieuw jasje, zeker vaker draaien. Ramses Oort, die zegt wel okkie. Okkie, beetje Gen Z taal is dat toch? Even kijken wat er binnenkomt verder. Sander.
2: Leuk, een leuk nummer. Ja. Goed, we zijn aan de boom.
3: Het was echt een heel lekker deuntje en een heel lekker liedje.
4: Oké. Okay. Dus doe maar vaker.
3: Ja, 1000 keer per dag.
4: Doe maar vaker. Hoi, hoi.
5: Ik vind het geen mooie muziek. Groetjes van Max.
0: Kan ook.
6: Hitje. Draai maar hoor.
0: En dat was Kees. Nog een appje van Geer.
7: Leuk.
8: Nee. Grijzelijk.
0: Oké. Okay. Gerard Joling, de grapje. Even kijken, de uitslag, daar gaan we. Ah, toch wel de meerderheid zegt... Zeker hoor. Gewoon door naar ronde 4. Morgen de finale ronde. Voor Juste en Sam Harper met Just a Little. Komt hij dan ook de Slam Stembus door? Dan ga je hem sowieso vaker horen op Slam. Martin Garrix en Love komen eraan met Matt. En eerst Alessa en One Republic.

0: Alesso en Run Republic bij Slam In Your Eyes. Een grote dag voor Slam vandaag. Vandaag werd bekend dat we vanaf maandag met een nieuwe programmering gaan beginnen. Gaan starten. Er komt een nieuwe middagshow, er komt een nieuwe weekendshow. En misschien wel het allertofst, er komt weer een nieuwe avondshow op Slam. Ja, grote schoenen die gevuld moeten worden. Zometeen dan schuiven ze aan Jarno en Jeppe die de nieuwe avondshow gaan doen. Gaan ze meer vertellen over wat ze precies gaan doen in de avond van Slam. Die belangrijke en prominente plek, want...
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, what the fuck?
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu is het terug.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
8: Kippie. Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Simpel.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Oh. Even het juiste knopje vinden. Het is 6:30. Dit is een slam middag avondshow. Vanavond en vannacht is het droog en kan het plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het ook nog eens stevig gaan onweren. En de langste vertragingen bij Flitsmeister gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg daar 20 minuten, 8 kilometer door een auto met pech. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 22 minuten, 5 kilometer door een auto met pech. En tot slot de A325 Arnhem-Kleve tussen Ressem en Arnhem. Daar 22 minuten. Word je binnen een half minuutje bijgepraat door het ANP. Hier is Oscar van Oorschot.
20: Goedenavond. In Nepal worden na de zware overstroming veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Over Nederlanders is niets bekend. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show in de jaren 70. Ook was hij de enge clown Pennywise in It en speelde hij in veel musicals. Tim Curry was 80 jaar. En de opgepakte verdachte voor de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een man uit het nabijgelegen Tegelen, meldt de politie. De dode vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Heb je de Grand Slam van deze week al gehoord? Je hoort hem zo.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
0: Nieuw. Warmer music. Grand Slam.
1: Grand Slam. Adela, Ain't in LA.
2: Hey, Adela.

Slam, Adela en Ain't in L.A. Dag voor Slam. Vandaag werd bekend dat we vanaf maandag met een nieuwe programmering gaan beginnen. We gaan starten nieuwe middagshow, nieuwe weekendshows, maar misschien wel

0: dit is Leuk Nieuws, jongens. Een nieuwe avondshow met Jarno en Jeppe. Grote schoenen die gevuld moeten worden.
1: Ja, dat is niet normaal.
2: Ja, dat is echt wel, hè. Ja. Ja. We hebben vandaag dan toevallig onze promovideo hebben wij online gegooid. En hadden wij echt de avondcorifeeën in onze video. Een Bram Krikke, een Igmar Felicia.
0: Tom van der Weert.
2: Tom van der Weert. Ja, en die schoenen moeten wij straks gaan vullen.
1: Ja.
2: Vind ik toch wel een dingetje eigenlijk.
0: Best wel een uitdaging, denk ik, hè?
2: Wel, hè?
0: Ja, zeker. Maar jullie hebben lang aan die show gewerkt. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Brandlos.
1: Ja, ik vind dat een lastige vraag. Wat kan je niet verwachten natuurlijk?
0: Ja, we moeten toch een beetje weten waar we naar gaan luisteren vanaf volgende week.
1: Sowieso, je gaat twee boys krijgen die lekker gaan lopen rellen. Die een beetje gaan lopen keten. Wat ik sowieso al kan vertellen is, we hebben natuurlijk die monster stunt met Major Lazer gedaan.
0: Ja.
1: We hebben de eerste, komende maandag hebben wij Rutger van Barneveld. Die gaat nu een track doen van Major Lazer.
0: Kijk, dat is leuk. Ja, jullie hebben ervoor gezorgd, althans jij Jarno, dat Major Lazer afgelopen Lowlands dit weekend Rutger van Barneveld in hun set hebben gedraaid.
1: Juist.
0: Dus welk liedje gaat Rutger van Barneveld doen?
1: Ja, dat hou ik nog even geheim.
2: Gaan we dat niet vertellen?
1: Nee, dat gaan we nog niet vertellen. Nee,
0: maar komende week komt Rutger van Barneveld langs.
1: Die zit nu, as we speak, in de studio een cover te maken, te schrijven van een track van Major Lazer.
0: Hé, hey, vet. Heel erg benieuwd.
1: Nou, dus dat kan dan Watch Out For This, Lean On, dat kan het allemaal zijn.
0: Nou, je weet sowieso dat het viraal gaat. Dus de eerste viral is al binnen van de nieuwe show. Dat is lekker, zeg.
1: 100%. En
2: daar gaan we wel vanuit, ja.
1: Ja, we gaan ook BN'ers stalken, hebben we bedacht. We hebben ook bedacht van hoe goed kunnen wij achterstevoren praten. Dat kan je ook verwachten.
2: Ja, en we willen gewoon weer gekke shit doen. We willen gewoon dat er in die avond dat er weer wat gebeurt.
0: Het is een beetje saai op de Nederlandse radio tegenwoordig.
2: Vind ik wel, ja.
0: Het gebeurt niet zoveel.
2: Nee, het mag wel weer wat spannender
0: eigenlijk.
1: Ja, we hebben wat experimentjes hebben we bedacht, maar dat houden we nog even voor ons. Maar dat wil je horen.
0: Dat wil je horen, okay.
1: Ik denk dat wij over 2 maanden niet meer bij Slam werken, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, ik denk dat wij de grootste mot hebben met elkaar.
1: Ja, ook dat, ja. Maar dat begint nu al.
0: En wanneer staat RTL Boulevard om de hoek? Wanneer eerste talkshow, Jarno?
1: Ja, ik hoop vanavond dat we met die leuke datevideo in het blokje zitten eigenlijk.
2: Dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat moet eigenlijk wel gefixt worden. Want Jeppe en ik zijn op date geweest.
0: Ja, jullie hebben een promovideo op Instagram gezet. Dat jullie aan First Dates meededen. Een leuke video kan je checken op slamofficial.nl. Zeker even doen. Kijk, Jarno, nu kennen we jou al een tijdje. Hoe lang werk je inmiddels bij Slam?
1: 6 jaar.
0: 6 jaar, jezus.
1: Wauw.
0: Ja, goed. Maar Jeppe, jij werkt ook al heel lang bij Slam. Maar je bent eigenlijk niet zo vaak te horen.
2: Nee, klopt. Ik werk op de videoafdeling eigenlijk. En creatief meedenken in achter de schermen eigenlijk.
1: Nou, dat is goed gelukt ook.
2: Dat is heel goed gelukt, ja.
0: En nu dus voor het eerst op die landelijke bak.
2: Nou ja, ik heb af en toe heb ik wel eens ingevallen afgelopen jaar. Toen Jarno nog de middagshow deed. Als Erik Jan dan ziek was, dan werd ik ingevlogen.
1: Ja, dus wekelijks zat hij aan tafel. Dat is toch hartstikke leuk.
0: Laten we eens even, hoe is jouw radiostem?
2: Nou, ik zal je vertellen. Deze week is het Apkouder feestweek. Ik woon in Apkouder en het is feestweek.
0: Ja?
2: En je hoort het nu al een klein beetje aan mijn stem. Dit is dag 2. Dus ik vind het totaal niet spannend om dat programma te maken. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Maar ik vind het een beetje spannend of ik maandag mijn stem nog heb, Jarno.
0: Ach, dat hoort er een beetje bij, toch? Na het weekend.
1: Nou, ik heb al 1 ding voor je geregeld. Ik heb sowieso een SOA-test voor je komende maandag.
2: Oh mijn god.
0: jullie hebben iets voor elkaar geregeld, toch?
1: Ja, nee, dat is het niet. Dat is het niet. Maar we hebben inderdaad voor elkaar een verrassing geregeld. En we weten nog niet van elkaar wat het is. De mijne is nog niet helemaal klaar. Maar ik heb de eerste resultaten al binnen. Ja, ik ga stuk. Ik vind het fantastisch.
2: Ja, die van mij is wel geregeld. Ik moet alleen nog even toestemming vragen bij de baas.
0: Oké.
1: Okay. Oh nee.
0: Dan is het wel iets trickies.
2: Ik moet nog even toestemming
1: hebben. Niet als zo'n stripper of zo, hè?
0: Nee, dat vind ik ook leuk zijn. Nee. Dan blijf ik ook even hangen. En Jep, ik dacht, ja, kijk, Jarno kennen we, maar jou kennen we nog niet zo goed. Ik dacht in een minuutje even een vragenvuurtje doen. Even jou iets beter leren kennen. Ben je er klaar voor? Gek.
2: Ja hoor.
0: Oké, okay, here we go. Hoeveel exen heb je gehad?
2: Serieuze 6.
0: 6, oké. Okay. Hoeveel heb je betaald voor je haartransplantatie?
2: Niks.
0: Niks? Oh, nee. Geef mij dat linkje.
2: Nee, Jesper 10.
0: Ben je meer van puur of melkvlokken?
2: Ja, flikker op met je. Jij wil uit van puur, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, doodstraf.
0: Oké, okay. Dus jij melk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Hoeveel ongeopende appjes heb je op WhatsApp?
2: 2.
0: Oh, dat is weinig. Wat vind je lelijk aan jezelf?
2: Mijn pens.
0: Oké. Favoriet artiest?
2: Favoriet artiest van dit moment? Ja, die wisselt namelijk heel vaak.
0: Ja?
2: Maar op dit moment zeg ik even Lemmer.
0: Lemmer, oké, top. Favoriete sekstandje?
2: Ah, ja. Doggy, ja, heel saai wel eigenlijk.
1: Ben jij een ontvanger of gever?
0: Wat is je grootste red flag bij vrouwen?
2: Oeh, jaloezie.
0: Jaloezie? Ja, vreselijk. Welke kleur onderbroek heb je aan?
2: Ga ik even kijken voor je. Dat is een zwarte.
0: Een zwarte. Ja, en laatste vraag, een zwarte. Kan je een beetje radio maken?
2: Nou, het grappige is, ik kan echt ouwe hoeren. Maar echt radio maken, ja, dat is ook wel een klein beetje nieuw voor mij. Ik ben altijd
0: kom hier.
2: Ik ben altijd de sidekick geweest. Oh,
0: ja, kom maar.
2: Oh, ja, ik kan ouwe hoeren.
0: Kijk, geef je een koptelefoon en mag je jezelf promoten, je show. En dan mag je even We Found Love aankondigen. 8 seconden, dus deze knop dan.
2: Wacht even, mag ik wel meeluisteren? Dit gaat helemaal niet goed. Ladies and gentlemen, vanaf aanstaande maandag mogen we los. De avonturen van Jarno en Jeppe. Je schrijft avonturen, maar je zegt avonturen.
0: Ja.
2: Dus dat is heel ingewikkeld.
1: Moet maar avonturen dan met een T bedoel jij? Of nou, met een D natuurlijk.
2: Ja, avonturen.
1: Ja, hoe laat beginnen we?
2: We beginnen rond 7:00 en we eindigen rond 10:00. En dit is We Found Love van Rihanna en Calvin Harris.
1: Dag hoor.

0: avonturen van Jarno en Jeppe, is Veronique blij mee.
1: Jongens, ik ben 3 weken op vakantie geweest. 3 weken geen sociale media. Ik moet vandaag weer werken. Ik ga lekker mijn busje rijden. En ik denk, wauw, wat is er allemaal veel veranderd.
2: Ja.
1: Maar wat super tof dat er een avondshow komt. Dat kan ik echt, want ik werk alleen maar avonddiensten. Helemaal top, gezellig.
0: Kijk, gelukkig Veronique. Dat is top. De hele programmering, de vernieuwde programmering, vind je op slam.nl. Ondertussen bijna 7 uur, zometeen de Bauza, Jennifer Lopez en David Guetta onderweg.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
20: Mediamarkt. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
22: Domino's. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En dit was het nieuws op Slam.

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.

0: avond. Florian hier zo bij je. Je moet weten, ik leg een hoop kilometers af iedere dag. Zit veel in de auto. En ik ben gewoon iemand, ik zet altijd Google Maps aan. Zelfs als ik de weg weet. Dan zie je een beetje waar de flitsers staan en zo. En dan weet je waar je net, of wanneer je net iets harder moet rijden, dan wil je toch op tijd komen. Het nadeel is wel, omdat mijn Google Maps dus standaard 2,5 uur aanstaat per dag, is dat mijn schermtijd is gewoon zo ongelooflijk hoog. Ik heb een schermtijd van gemiddeld 6,5 uur per dag. Dat is echt flink, hè? Dat is meer gewoon, meer dan 1/4 van de dag staat mijn telefoon aan. Besef dat even. En het helemaal beschamend is als je ziet hoeveel ik in een week op TikTok zit. 11 uur in een week zit ik lekker te doomscrollen op TikTok. Maar goed, voor mijn leeftijd, ik ben 22 jaar, volgens mij valt het nog reuze mee.
1: De Slammiddagshow vraagt zich af:
0: hoe hoog is jouw schermtijd en wie heeft de hoogste schermtijd? Doe het gemiddelde van een week, hè. Dus er zullen vast mensen zijn die hier overheen gaan, over die 6,5 uur in de week gemiddeld. Nu snap ik ook dat je er niet volop wil mee pronken als je zo gigantisch veel schermtijd hebt, maar ik wil toch even dit onderzoekje starten. Dus daarom, het is een beetje krom, de Slam-luisteraar met de hoogste schermtijd, die krijgt het Slam-prijzenpakket. Met allemaal exclusieve Slam-goodies erin. Dus kom maar door via de app van Slam met een screenshot van je schermtijd. Degene met de hoogste schermtijd, die krijgt het Slam-prijzenpakket. Heel benieuwd. Van die 10 uur gemiddeld per week aan gaan tikken, is echt veel.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Music. Medusa en Rani. Silence.

0: onderzoeken welke slamluisteraar de hoogste schermtijd heeft gemiddeld per dag. Er zijn ook een paar slamluisteraars bij, die zitten nauwelijks op hun telefoon. Bijvoorbeeld Shelly, die stuurt door 1 uur en 25 minuten gemiddeld per dag. Dat is echt heel erg netjes. Kijk wat er nog binnenkomt. Ook Marco, 2 uur en 11 minuten. Ja, dat gaat allemaal dan wel de goede kant op. Ik ga even naar Erik-Jan.
1: Hi.
0: Hey, ik heb 6,5 uur schermtijd gemiddeld op een week. Hoeveel heb jij?
1: 9.
0: Nee, 9 uur.
1: Ja, dat is wat hij zegt.
0: Vind je dat zelf ook niet een beetje veel?
1: Ja, maar dat komt eigenlijk... Er zit bijna geen Insta of TikTok of dat soort dingen tussen.
0: Maar wat doe je dan iedere dag op de telefoon?
1: Voornamelijk van WhatsApp en zaken.
0: Zaken? Oh, maar dat is echt 9 uur per dag.
1: Ja, ik geloof het zelf ook niet, maar dat is wel wat hij zegt.
0: Een beetje porno kijken nog, dat telt het ook, hè? Op.
1: Ja, nee, dat niet.
0: Nou, dat is niet. Nee. Dat doe je op je laptop.
1: Nee, ook niet.
0: Nee, 9 uur. Ik vind het. Ja, oké, nee. Je hebt helemaal gelijk, jongen. 9 uur gemiddeld per dag. We gaan hem opschrijven. We gaan kijken of iemand hier overheen kan.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, jojo.
1: Hoi.
0: Oké, kan je hier overheen? Kan je over die 9 uur per dag heen? 9 uur en 11 minuten om precies te zijn. Ik zie zijn screenshot hier. Drop het even via de app van Slam. Degene met de hoogste schermtijd. Het is een beetje krom, maar die wordt dus beloond met het Slam prijspakket. Maar het is gewoon echt voor onderzoek dit, hè? Dus ja, kom maar door via de app van Slam.

0: Thomas Gray en Rumors in de Slam Middagshow. Midden in de Slam Middagshow strijd. Vandaag een strijd die je eigenlijk niet wil winnen. Welke Slam-luisteraar heeft de meeste schermtijd gemiddeld per dag? Ik had net Erik Jan aan de telefoon. Hij legt de lat gelijk hoog. Met 9 uur en 11 minuten gemiddeld per dag op zijn telefoon. Lars, jij gaat die dikke overheen, hè?
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, jij stuurt een screenshot. Ah, schrikbarend. Ja, het is echt schrikbarend. Werk jij?
1: Ja, als het goed is wel.
0: Ja, als het goed is wel. Wat voor werk doe je dan? Telefoon, Netflix kijken.
1: Nee, ik werk bij een transportbedrijf als data-analyst.
0: Oh, en heb je veel vrije tijd over, denk ik.
1: Nou, niet per se.
0: Ja, gast, je hebt nu vakantie zeker? Hoe kan dit
1: nee,
0: anders?
1: Nee, ook niet.
0: Nou, maar hoe
1: nee,
0: kan dit? Niet. Ik zit even te kijken bij jouw donderdag. Jouw donderdag, die tikt nog net niet de 16 uur aan.
1: Nou, ik zal een kleine nuance geven. Ik ga vaak als ik ga slapen, dan doe ik vaak wat achtergrond aan op YouTube of zo. Dus dat maakt het misschien iets minder erg. Maar nee, ik zit wel veel op mijn telefoon, ja.
0: 11 uur en 7 minuten geeft jouw schermtijd aan, gemiddeld per dag. Het is niet normaal hoor, dit Lars.
1: Nee, ik denk, het is verbloemend een beetje, maar helaas.
0: Nee, maar oké, als je telefoon dan s'nachts aanstaat, dan kan ik het enigszins begrijpen. Maar het is nog steeds aan de hoge kant hoor, Lars.
1: Ja, dat is zo. Nee, ja, als ik de tijd over heb, veel op TikTok, een beetje socials in de gaten houden, een beetje Slam in de gaten houden.
0: Ja.
1: Hè, dus,
0: ja, dat is zo. Nou, ik ben benieuwd of hier iemand overheen gaat over 11 uur en 7 minuten. Als dat zo is, dan vind ik het helemaal bizar. Maar anders ben jij de winnaar van deze strijd die je eigenlijk niet wil winnen.
1: Ja, ik daag ze uit, maar ik zie wat tegemoet komen dan het pakket.
0: Ja, ik geef ze nog 5 minuten.
1: Helemaal goed.
0: Hey, thanks Lars.
1: Hey, geen probleem, dankjewel. Ja,
0: en dan naar de hoor je zo.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag.

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Business.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: 8:15, goedenavond. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, kan er plaatselijk mist.

Oud-Dijk en Duitsland daar 11 minuten. Welke slamluisteraar heeft de meeste schermtijd gemiddeld per dag? Lars was het volgens mij. Die had 11 uur en 20 minuten. Ja, het is schrikbarend, maar er zijn mensen die hier overheen gaan. Ja, het is echt zo, ja. Het vervolg hoor je zometeen op Route 94. En Jess Glynn, My Love, komt eraan. En eerst Another 54 Ultra. Dit is Talk To You. Slam.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en My Oh My in de Slam Middagshow. Midden in de Slam Middagshow strijd. Welke slamluisteraar heeft de hoogste of zit het meest op zijn telefoon? Dus heeft de hoogste gemiddelde schermtijd per dag. Leon, die stuurt nog een mooi appje.
1: Ik heb 4 uur schermtijd per dag. Maar ik kreeg laatst een mailtje van YouPorn. Dat het een beetje te veel wordt allemaal de laatste tijd.
0: Ja, mooi man, Leon. Even kijken. Ja, Lars, die heeft nu het record op zijn naam staan met 11 uur en 7 minuten. Maar Eben, jij gaat hier overheen, toch?
2: Ik heb er net iets bovenop, man.
0: Hoeveel heb jij?
2: Ik heb 12 uur en 6 minuten.
0: 12 uur en 6 minuten. Maar hoe kan dat? Wat doe je dan heel de dag?
2: Ik ben taxichauffeur.
0: Oh, je bent taxichauffeur. Dus ja, je Uber-app die staat natuurlijk non-stop aan. Of ik weet niet bij welke taxibedrijf je zit.
2: Alles van de hotel.
0: Ja. Oh jeetje, 12 uur en hoeveel minuten zei je?
2: En 6 minuten.
0: En 6 minuten. Holy shit.
2: Ja, man.
0: Ja, Laurie, jij gaat hier overheen, toch? 12 uur en 6 minuten. Doe je ook nog iets anders naast scrollen op je telefoon?
3: Ja, vrij weinig blijkbaar, hè?
0: Vertel maar, hoeveel is jouw schermtijd?
3: Ja, ruim 13 uur.
0: Ja, 13 uur en hoeveel? Even kijken hoor. En 17 minuten. Laurie, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
3: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Het is niet heel gezond, denk ik.
0: Nee, welke app gebruik je dan zo vaak?
3: Denk Duolingo, spelletjes, kaarten spelen, e-mail. Ja, dat is wel.
0: 13 uur en 17 minuten per dag. Weet je hoeveel, wat je dan allemaal in die tijd kan doen, Laurie?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: Betere dingen in mijn leven, denk ik.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb wel enigszins slecht nieuws, want er is hier serieus nog iemand die hier overheen gaat.
3: Ongelooflijk.
0: Ja, het is bizar. Het is bizar. Ja, en dat ben jij, hè, Brian?
4: Hi.
0: Hoe vaak laat jij je telefoon op per dag?
4: 2-3 keer.
0: 2-3 keer. Oh, het is een vrij nieuwe iPhone, denk ik dan.
4: Ja, jaatje.
0: Brian, hoeveel schermtijd heb jij gemiddeld per dag?
4: Bijna 18 uur, 17 uur, 51.
0: Bijna 18 uur, Brian! What the fuck? je slaapt dan toch helemaal niet lang genoeg? Je kan dan max 6 uur slapen.
4: Nou, laat ik zeggen dat ik in verband medische klachten, medicijnen had, dat ik 10 dagen non-stop wakker ben geweest.
0: Wat? Oh, jeetje. Oh.
4: Ja.
0: En daarom is jouw schermtijd nu 17 uur en 23 minuten.
4: Ja.
0: Nou, op het duur ben je wel een keer uitgescrolld, denk ik, toch? Of niet?
4: Ja.
0: Ik vind het niet normaal. 17,5 uur staat hier in mijn scherm. Ja, Brian, je bent degene met de meeste schermtijd. Je krijgt nog bij het Slam prijspakket. Maar ik weet niet of je er heel trots op moet zijn.
4: Ik ook niet.
0: Oké, okay, nou, ik zou zeggen, ga maar weer lekker verder scrollen, denk ik. Want daar was je mee bezig, denk ik, of niet?
4: Nou ja, ik zat lekker Netflix te kijken.
0: Oh, Netflix te kijken, ja, natuurlijk. Hey Brian, thanks voor je tijd. En veel plezier met je Netflix film verder.
4: Ja, komt goed.
0: Oké, doei.
4: Hoi.
0: 17,5 uur, hoe krijg je het voor elkaar?

0: Ray en Where's My Husband in de Slam Middagshow. Daarvoor won Brian de Slam Middagshow-strijd. De strijd die je eigenlijk niet wil winnen, namelijk de Slam-luisteraar met de hoogste en de meeste gemiddelde schermtijd op een dag. 17 uur en 21 minuten had Brian. Ja, het is echt zo, hij stuurde echt een screenshot mee. Het staat er echt. Hij zei dat hij een medicijn had genomen en dat hij daardoor 10 dagen lang wakker was. Ja, dat hij daardoor zoveel schermtijd heeft. Ja, ik heb ook wel een soort van medicijnen genomen waardoor ik iets langer wakker bleef. Maar het zullen wel hele goede pilletjes zijn dit. En dat was het voor de Slam Middagshow van vandaag. Morgen om 5 uur ben ik er weer. En zometeen de Slam Sunset bij Thomas. Met een uur lang in de mix. De man met de afrobeats. Jugel, hoor je zometeen tijdens de Slam Sunset. Veel plezier. En tot morgen.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
8: Condoom.nl. Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
10: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
12: Alle verf super voordelig.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu al hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
24: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig omweren. En dit was het nieuws op Slam.

0: sportvoeding.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: The sun goes down, the vibe goes up.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
6: Slam.

achter Jamaican Bam Bam. En ook een Moving to the Sun die we later nog gaan horen. Eén ding is zeker, dit wordt fantastisch. You Girl, een uur lang applaus. Toren in Slam Sunset.

waar je de zon ook onder ziet gaan. In de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Of toch gewoon ergens in Limburg. Of de Achterhoek, Groningen. Eén ding is zeker. Maar aan Groningen heb je ook wel een zee waar je op uit kan kijken. Maar toch, één ding is zeker. Waar je ook luistert. Van boven tot beneden in Nederland. Dit is Slam Sunsets in de laatste week. Voordat we gaan beginnen met een nieuwe middagshow en een nieuwe avondshow. Tussen 7 en 10 hoor je Jarno en Jeppe. En tussen 4 en 7 hoor je mij, Thomas van Empelen, met de Slam Middagshow. Leuk is dat.

Michael laat weten dat hij nog even onderweg is van Zandvoort. Waar hij heeft gegeten met een date. Wat leuk. Onderweg naar, wat is het? Lelystad staat hier in het appie. Hij vraagt of die grote hit van Yugel nog voorbij komt. Moving to the Sun. Ja, goed nieuws dan ook. Jweek en Bam Bam. Maar die zitten aan het einde van de set. Dat doet die Yugel slim. En dan moet je dus blijven luisteren. Ach, wat een straf. Nee, dat is het niet. Yugel in de mix.

Je kent vast wel ook wel mensen die tegen AI zijn. En op zich snap ik dat ergens wel. Ik bedoel, je hoeft maar bij een lokale slager naar binnen te lopen. En dan hangt weer een hele rare poster aan de muur waarvan je denkt... Get the daddy. Dit is AI. Ga zelf eens een keer lekker met PowerPoint aan de slag. Nou, dat wil je ook weer niet natuurlijk, hè. En ook de volgende zomerhit zou er niet zijn geweest zonder AI. Ja, dat is heel gek, maar de eerste prototype van dit nummer... de basis, de melodie en een stukje van de tekst... is bedacht met dank aan AI, onder andere in Suno. Dat ging trending daar op het platform... en toen dacht de slimme Fransman Jugel... hier moeten we een echte hit van maken. Dus hij pakte de beat, ging daar zelf mee aan de slag... en maakte met een inspiratiebronnetje van AI... uiteindelijk misschien wel een van de allerlekkerste zomerhits van deze zomer.

0: toch die grote Moving to the Sun. Applaus voor Yubel. En we knallen door in Slam Sunsets met zometeen Didi Goose.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam Sunsets.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Big or small, tiny or tall.
6: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
5: Condoom.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: bakker.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: De keukencampioendivisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner keukencampioendivisie.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En dit was het nieuws op Slam.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij...
8: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: voeding.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
4: Slam.
5: Thomas van Empelen.
6: Ah, dan gaat hij weer een uur lang in de mix bij Slam. Applaus dat je erbij bent en dat je hebt gekozen voor de allerlekkerste radiozender deze avond. Goed bezig. Het is een man, ja, het ganse land is erbij. Het is Didi Goose, een uur lang hier bij Slam. In Slam Sunsets.

heb je wel een lange werkdag gehad. Weer net te weinig geld voor gekregen waarschijnlijk. Net tegen het randje aan dat je denkt, ja, ik zeg net niet mijn baan op. Dat het de kunst heeft van de werkgever om je net genoeg te betalen dat je weer met plezier naar werk toe gaat. Heb je een fijne avond gehad, heb je de liefde kunnen proeven of gaat het nog gebeuren? En wat je ook aan het doen bent, je radio staat op Slam. Lekker bezig, mijn naam is Thomas. En dit is de laatste week van Slam Sunsets. We hadden al YouGel in de mix en dit is ja, heel chill. Je kan je voorstellen, het is 3 uur 's nachts. Je hebt al keihard lopen pompen ergens. En je komt zo'n ruimte in waar alles chill is. Alles is goed. Er staan banken, fijne mensen. Er wordt een beetje gerookt hier en daar. Je denkt, ja, het stinkt, maar het is wel gezellig. En dan dit soort muziek erbij. Het is goed. Een uur lang in de mix tijdens Slam Sunsets. Tot zover mijn fantasie over gaan we weer een keer uitgaan. Ik moet de clubs in, denk ik. Diddy Goose bij Slam.

en niet altijd hard gaan. Dat is naar Slam luisteren. Het is dancemuziek waar we van houden, of het nou 6 uur 's ochtends is of 6 uur 's avonds. Hier zit je altijd goed voor de beste beats en de meeste energie. Ook als die energie gewoon eens een keer chill is. Samen genieten van de beats van D.D. Goose hier bij Slam. Op een mooie dag bekendgemaakt dat de nieuwe avondshow er komt. Tussen 7 en 10, Jarno en Jeppe. En tussen 4 en 7 ga je naar huis met mij. Ja, hoe leuk is dat? Mijn naam is Thomas en ik doe de middagshow vanaf volgende week maandag. Maar goed, tot zover dezelfde bevlekking. We zitten in de dancemuziek. Nog een dikke anderhalve maand, dan is ADE er alweer. En we gaan lekker weer Slamsterdammen. Oftewel ADE, de studio intrekken van Slam. Ik hoop dat deze gast ook ergens in Amsterdam rondzweeft. D.D. Goose in de mix, Slam.

We zenden met de meeste beats per uur. Durf ik wel te zeggen, ja. Ook al klinkt het chill. Het is altijd aanwezig, de hartslag die doorgaat bij Slam. In de vorm van de beat, Didi Goose in Slam Sunsets. Het is de laatste week, dus geniet extra hard. En zoek hem even op Insta, want zoveel volgers heeft hij niet. Maar hij is een stuk beter dan het aantal volgers wat hij heeft. Geldt ook voor mij natuurlijk. Didi Goose in de mix bij Slam.

0: morgen de laatste Slam Sunset. Tussen 8 en 10. We gaan er een mooie van maken. En goed nieuws. Want vrijdag natuurlijk gewoon weer een dikke Slam X marathon. Heel veel plezier morgenochtend met de Slam Ochtendshow. Ik spreek je morgen.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.

0: gfm.nl. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt. En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werken bij G4S.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: De Keukenkampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart. Official Automotive Partner Keukenkampioen-divisie.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En dit was het nieuws op Slam.

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Arto. Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op Slam.
5: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
6: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.

0: zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
9: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: De Keukencampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukencampioen-divisie.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: halen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Of je nou ervaring hebt of net begint,

0: Bij G4S is altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag... Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.
0: Nieuw.
1: The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op Slam.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa and Rani. Silence.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op Slam.